0: ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
2: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je app.

Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In Rotterdam-Zuid is de afgelopen avond een bestuurder van een fatbike overleden nadat hij door de politie was aangehouden. De man werd staande gehouden en kon zich niet identificeren. Volgens omstanders was er daarvoor sprake van een achtervolging. Tijdens de aanhouding werd de man onwel en moest hij worden gereanimeerd. Dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche onderzoekt nu wat er precies is gebeurd, wat gebruikelijk is bij een overlijden tijdens een aanhouding van de politie. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was, dat zegt de aanklager in Rouen na een nieuw onderzoek. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons tussen Rouen en Caen 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het treinincident gaat overdag verder. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Consumenten klagen onder meer over verkoop onder druk, misleidende contracten en het moeilijk kunnen annuleren. Ook zouden verkopers het rendement van batterijen soms veel te rooskleurig voorstellen en te zware of te dure batterijen aansmeren. Het meldpunt opende begin vorige maand na signalen over opdringerige verkopers. En Celine Dion zorgt in Parijs voor complete gekte onder haar Franse fans. De Canadese zangeres geeft in totaal 16 concerten in de Franse hoofdstad en afgelopen avond was het eerste van die serie. Voor die optredens waren ruim 400.000 kaarten beschikbaar. Zo'n 9 miljoen mensen probeerden er eentje te bemachtigen. Fans staan urenlang voor haar hotel in de hoop een glimp van haar op te vangen. De 16 concerten kunnen Parijs mogelijk honderden miljoenen euro's aan extra inkomsten opleveren. Het weer, her en der een bui bij 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het noorden en midden van het land en vooral wolken en regen in het zuiden bij een graad of 20. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In Rotterdam-Zuid is de afgelopen avond een bestuurder van een fatbike overleden nadat hij door de politie was aangehouden. De man werd staande gehouden en kon zich niet identificeren. Volgens omstanders was er daarvoor sprake van een achtervolging. Tijdens de aanhouding werd de man onwel en moest hij worden gereanimeerd. Dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche onderzoekt nu wat er precies is gebeurd, wat gebruikelijk is bij een overlijden tijdens een aanhouding van de politie. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was, dat zegt de aanklager in Rouen na een nieuw onderzoek. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons tussen Rouen en Caen 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het treinincident gaat overdag verder. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Consumenten klagen onder meer over verkoop onder druk, misleidende contracten en het moeilijk kunnen annuleren. Ook zouden verkopers het rendement van batterijen soms veel te rooskleurig voorstellen en te zware of te dure batterijen aansmeren. Het meldpunt opende begin vorige maand na signalen over opdringerige verkopers. En Celine Dion zorgt in Parijs voor complete gekte onder haar Franse fans. De Canadese zangeres geeft in totaal 16 concerten in de Franse hoofdstad en afgelopen avond was het eerste van die serie. Voor die optredens waren ruim 400.000 kaarten beschikbaar. Zo'n 9 miljoen mensen probeerden er eentje te bemachtigen. Fans staan urenlang voor haar hotel in de hoop een glimp van haar op te vangen. De 16 concerten kunnen Parijs mogelijk honderden miljoenen euro's aan extra inkomsten opleveren. Het weer, her en der een bui bij 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het noorden en midden van het land en vooral wolken en regen in het zuiden bij een graad of 20. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
5: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
6: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sea Breeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In Rotterdam-Zuid is de afgelopen avond een bestuurder van een fatbike overleden nadat hij door de politie was aangehouden. De man werd staande gehouden en kon zich niet identificeren. Volgens omstanders was er daarvoor sprake van een achtervolging. Tijdens de aanhouding werd de man onwel en moest hij worden gereanimeerd. Dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche onderzoekt nu wat er precies is gebeurd, wat gebruikelijk is bij een overlijden tijdens een aanhouding van de politie. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was, dat zegt de aanklager in Rouen na een nieuw onderzoek. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons tussen Rouen en Caen 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het treinincident gaat overdag verder. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Consumenten klagen onder meer over verkoop onder druk, misleidende contracten en het moeilijk kunnen annuleren. Ook zouden verkopers het rendement van batterijen soms veel te rooskleurig voorstellen en te zware of te dure batterijen aansmeren. Het meldpunt opende begin vorige maand na signalen over opdringerige verkopers. En Celine Dion zorgt in Parijs voor complete gekte onder haar Franse fans. De Canadese zangeres geeft in totaal 16 concerten in de Franse hoofdstad en afgelopen avond was het eerste van die serie. Voor die optredens waren ruim 400.000 kaarten beschikbaar. Zo'n 9 miljoen mensen probeerden er eentje te bemachtigen. Fans staan urenlang voor haar hotel in de hoop een glimp van haar op te vangen. De 16 concerten kunnen Parijs mogelijk honderden miljoenen euro's aan extra inkomsten opleveren. Het weer, her en der een bui bij 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het noorden en midden van het land en vooral wolken en regen in het zuiden bij een graad of 20. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
5: Oh, oh, oh, de 1395 HM is er even niet.
6: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098
7: en de 1395.
8: Thank God it's Friday. Iedere vrijdag om 7 uur op Sybris AM.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: De stafchef van de Oekraïense president Zelensky heeft gezegd dat de vredesonderhandelingen met Rusland volgende maand worden hervat onder bemiddeling van de VS. Ook het Kremlin had het eerder over het in de nabije toekomst weer van start gaan van de besprekingen. De presidenten van de drie landen ontmoeten elkaar eventueel pas veel later in het proces. Vorig weekend waren de Amerikaanse gezanten van president Trump, Witkoff en Kushner in Moskou en Kiev voor overleg. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was. Dat zegt de aanklager in Rouen na nieuw onderzoek. Er lag op het spoor een stuk van de rails van 300 kilo, maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons in Normandië 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw die in kritieke toestand in het ziekenhuis lag, is buiten levensgevaar. In Turkije, in het Aziatische deel van Istanbul, zijn dit weekend demonstraties geweest tegen het oppakken van een burgemeester van de oppositie, Dedetas. Die werd met 5 anderen in juli in het district Üsküdar gearresteerd op verdenking van corruptie. Zijn partij, Yeni Parti, noemt dit onrechtmatig en spreekt van een politieke vervolging van oppositiebestuurders door de AK-partij van de Turkse president Erdogan. Er zijn dit weekend 13 betrokkenen bij het busongeluk in het oosten van Zwitserland teruggekeerd in Nederland. Dat meldt alarmcentrale Eurocross. De repatriëring van de slachtoffers en andere inzittenden van de donderdag verongelukte OAT-bus gebeurt niet alleen met

0: Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
3: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Cybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Cybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Het dodental van de brand op de veerboot bij de Filipijnen is opnieuw groter geworden en staat nu op 76. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen tientallen lichamen geborgen. 13 mensen, waaronder de kapitein, worden nog vermist. De autoriteiten doen onderzoek naar de toedracht. Volgens getuigen waren er 2 explosies te horen voordat de brand uitbrak. 43 van de 130 passagiers hebben de ramp overleefd. Met nog minder dan een week te gaan tot de parlementsverkiezingen in Rusland staat de oppositie onder steeds grotere druk, zo meldt het AD. Om verschillende redenen zijn kandidaten van de oppositie van de kieslijst geschrapt en soms zelfs gearresteerd. Het tonen van een foto van de overleden voormalig oppositieleider Navalny of de letter N wordt gekenmerkt als het tonen van een extremistisch symbool en bestraft. De Russen gaan vanaf 18 september naar de stembus. De regeringspartij doet het slecht in de peilingen. De stafchef van de Oekraïense president Zelensky heeft gezegd dat de vredesonderhandelingen met Rusland volgende maand worden hervat onder bemiddeling van de VS. Ook het Kremlin had het eerder over het in de nabije toekomst weer van start gaan van de besprekingen. De presidenten van de 3 landen ontmoeten elkaar eventueel pas veel later in het proces. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was. Dat zegt de aanklager in Rouen na nieuw onderzoek. Er lag op het spoor een stuk van de rails van 300 kilo, maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakte bij de ontsporing van 5 treinwagons in Normandië 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw die in kritieke toestand in het ziekenhuis lag, is buiten levensgevaar. Het weer, bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind.
1: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
4: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
5: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: Wee! Wee! Wee! Wee!

0: AM.
1: Jan Boes en Roenabberen uit 1971. En ze zeggen, lekker laten leuteren. Stevie Wonder hadden we daarvoor. Yesterday, Yesterday, You, Yesterday uit 1969. En de eerste was van Catapult. Teenie Bopper Band was een hit in 1974. Nu een Lolita uit Limburg.

0: is begonnen.
1: Welkom bij Radio Seabreeze via de elektronische snelweg en de gouden oude middengolf.
0: 2000 jaar ervaring hebben we in huis om je te vermaken, ook vandaag weer, tot in de late uurtjes.
1: Met hoofdzakelijk muziek uit de tweede helft van de 20e eeuw en elk uur actueel nieuws.
0: Namens de board en medewerkers wensen we jou veel luisterplezier.

0: Een zee van muziek en informatie.
1: Seabreeze. AM.
0: ILO hadden we als laatste. Turn to Stone uit 77. Libby Lee daarvoor. Little Arrows uit 1968. En de eerste was van Demis, Vicky, Sandra, Andres, Hildegard, Ariko en Alice. Auntie BBC uit 72.

0: Seabreeze AM.
1: En Willeke Alberti hadden we uit 1977 met Caronientje. De Spencer Davis Group daarvoor. Give Me Some Loving uit 1966. En die ken je ook als Solliciteren. En The Cats, dat was de eerste. Come Sunday was een hit in 1974. Nou...

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Bij de eilandengroep Vanuatu worden na het zinken van een veerboot 30 opvarenden vermist. Het schip verdween onder water in slecht weer tijdens de overtocht tussen twee eilanden van deze eilandengroep in de Stille Oceaan ten oosten van Australië. Reddingsdiensten hebben 15 opvarenden gered en tot nu toe 1 lichaam geborgen. Volgens de autoriteiten zijn er bij de harde wind mogelijk veiligheidswaarschuwingen genegeerd en was het schip overbelast. Vandaag gaan de Zweden naar de stembus voor een spannende nek-aan-nek race bij de parlementsverkiezingen. Het centrumrechtse blok van premier Kristersson staat in de peilingen vrijwel gelijk met een centrumlinksblok. De premier hoopt door te kunnen regeren. Daarvoor heeft hij vermoedelijk de radicaal-rechtse partij Zweden Democraten nodig. Belangrijke thema's in de campagne zijn de economie, gezondheidszorg en de sociale voorzieningen. Het dodental van de brand op de veerboot bij de Filipijnen is opnieuw groter geworden en staat nu op 76. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen tientallen lichamen geborgen. 13 mensen onder wie de kapitein worden nog vermist. De autoriteiten doen onderzoek naar de toedracht. Volgens getuigen waren er 2 explosies te horen voordat de brand uitbrak. 43 van de 130 passagiers hebben de ramp overleefd. Met nog minder dan een week te gaan tot de parlementsverkiezingen in Rusland staat de oppositie onder steeds grotere druk, zo meldt het AD. Om verschillende redenen zijn kandidaten van de oppositie van de kieslijst geschrapt en soms zelfs gearresteerd. Het tonen van een foto van de overleden voormalig oppositieleider Navalny of de letter N wordt gekenmerkt als het tonen van een extremistisch symbool en bestraft. De Russen gaan vanaf 18 september naar de stembus. Het weer, bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
4: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
5: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
7: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. Zondagochtend, de Sunday Morning Breakfast Show met Dickie Denkers.

0: Het Duitse duo Mixed Emotions. Ja, met de titel You Want Love. Maria tussen haakjes. Met een glimlach naar mijn moeder, want die heet ook Maria. Het is geschreven en geproduceerd door groepslid Drafi Deutscher. Op de single wordt de titel ook wel aangegeven als You Want Love, You Gotta Come Back, Brown Eye. In de tekst van het lied bezingt de zanger zijn geliefde Maria van wie hij ziet dat zij zijn liefde hard nodig heeft.
1: De Sunday Morning Breakfast Show. Jus d'orange, een croissantje en dikkie denkers. Elke zondagochtend

vrienden en vriendinnen allemaal een hele goede morgen toegewenst. Nou, wat was het een natte week? Een paar weekjes terug, ja, toen zaten we nog in de tropische temperaturen. Maar ja, aan alles komt een eind. We moeten het hier maar mee doen. Ja, vandaag zou ook weer een beetje natig wezen. Gisteren was het iets beter. Vrijdag ook. Dat is ook allemaal water. Maar ja, het hoort bij de tijd van het jaar, hè? Dus met andere woorden, lekker thuis bij de radio zitten. Kopje koffie erbij, ontbijtje erbij, croissantje. Suderon als je kan. En natuurlijk hele mooie muziek.

The More You Live, The More You Love is een nummer van de Britse New Wave Band A Flock of Seagulls uit 1984. Het is de eerste single van hun derde studioalbum The Story of a Young Heart. The More You Live, The More You Love roept op om waakzaam te blijven, voorzichtig met verliefdheid om te gaan en niet te goed van vertrouwen te zijn. Ik zat even in mijn lijstjes te kijken, maar ik ga naar 1982 toe. Er komt daar een nummer voorbij van Dexys Midnight Runners en het mooie Come On Eileen.

0: Come On Arlene, geschreven door de bandleden Kevin Rowland, Jim Patterson en Billy Adams. Wordt officieel toegeschreven aan Dexys, Midnight Runners en de Emerald Express. Een aantal versies van het nummer bevat een intro met een Keltische viool solo of een a cappella coda gebaseerd op het Ierse volksliedje Believe If I Do Those Endearing Your Charms.
1: Radio Seabreeze 1395 AM. Nostalgisch verfrissend.

Dynamite was een van de drie nummers naast Crazies en Hypnosis die aangeleverd werden door Nicky Chin en Mike Chapman. Nadat de band in 1973 overstapte naar R.A.K. Records, Dynamite was oorspronkelijk geschreven voor de Suite, maar die weigerde het te spelen. Mutt haalde er in Nederland de eerste plaats mee in 1974 in de Veronica Top 40. Een jaar na het uitkomen van de single Boston, ook een hele mooie, komt uit 1976, More Than a Feeling.

0: More Than A Feeling is de eerste single op het debuutalbum van de Amerikaanse band Boston. Genaamd Boston uit 1976. Op 18 september dat jaar werd het nummer op single uitgebracht.
1: De Sunday Morning Breakfast Show met Dickie Denkers.

0: Lady of the Dome is een nummer van de Britse muzikant Mike Batt. Het verscheen op zijn album Tarot Suite uit 1979. Op 26 oktober van het jaar werd het uitgebracht als de enige single van dat album. Nou, je merkt wel, ik heb vandaag aardig wat vinyl tussen. En de ene kwaliteit is wel eens wat beter dan de andere. Maar het heeft wel wat, die 45 rondjes per minuut.
1: Radio Seabreeze 1395 AM.

prachtig nummer van de Zweedse hardrockband Europe. Ook alweer vanaf vinyl. Maar het was in ieder geval de derde single van hun studioalbum The Final Countdown uit 1986. Carrie is een wat rustigere plaat dan de voorgangers The Final Countdown en Rock the Night. De plaat werd een hit in Noord-Amerika en in Europa. Dit is ELO, Living Thing.

0: The Living Thing is geschreven en geproduceerd door zanger, gitarist en toetsenist Jeff Lean. De achtergrondzang op het nummer was van Fanny Leden, Patty Quattro, de zus van Susie Quattro en Bree Brent.
1: De Gouden Glans straalt af van onze antenne bij deze
2: Sunday Morning Breakfast Show.
1: Gouden Ouwe of Flashback.
0: En dat is Black.

0: Wonderful Life is geschreven door Black onder zijn eigen naam Colin Ferncombe en geproduceerd door Dave Dix. Black schreef het nummer toen hij weinig geld had. Over het succes van de single vertelde hij: ik was eigenlijk ironisch, de meeste mensen namen het echter serieus. Het nummer werd in september 1986 voor het eerst in Engeland en Ierland als single uitgebracht door Ugly Man Records, maar kwam niet verder dan een 72e positie in de UK Singles Chart. Hierna namen Black en Ugly Man het besluit om de single uit te brengen op het grotere platenlabel A&M Records. Na het succes van de volgende single Sweetest Smile. Ditmaal werd het een grote hit.
1: Sea Breeze AM 1997.

0: Avalon is een nummer geschreven door Brian Ferry op gelijknamige album van de Britse band Roxy Music. De videoclip, geregisseerd door Howard Guad, toont de volledige band die speelt in een restaurant. In de clip danst Engelse actrice Sophie Ward en verschijnt Ferry met een valk op een valkeniershandschoen. Het laatste beeld is terug te vinden op de albumhoes van gelijknamig album. De clip is opgenomen in het landhuis Mentmore Towers.
1: De Sunday Morning Breakfast Show met Dickie Denkers.

Peaches and Herb en het mooie Reunited uit 1979. Ja, kijk naar de klok, kan nog wel één mooie draai. Ik heb hier eentje klaarstaan van Sailor en het heet ook Sailor.

De geschiedenis van Sailor werd in de eerste instantie helemaal verzonnen. Het zou gaan om een voortzetting van, en een traditie van een zeemanscafé in Parijs. Le Matelot, waar Josephine Baker zou hebben opgetreden. Er werden allerlei feitjes bij bedacht om deze glamrockband in de schijnwerpers te krijgen. Dat lukte in het begin alleen in Nederland, waar Traffic Jam eind 74 een redelijk grote hit werd. Daarna volgden er nog een paar andere, zoals A Glass of Champagne en Girls, Girls, Girls. Dat als tune nog een tijd in Pearl commercials is gebruikt. De leden traden in het begin stevast op in typische Britse matrozenpakjes en bespeelden een door leadzanger Georg Canelius ontworpen een gebouwd apparaat, de Nickelodeon. Een soort muziekmeubel waarin twee rug aan rug geplaatste piano's, diverse synthesizers en een klokkenspel opgehangen werden. Henry Maas en Phil Vickers bespeelden ieder aan een kant de toetsen. Het idee erachter was om tijdens live optredens hetzelfde geluid te reproduceren als op de plaat, maar tegelijk was het ook uniek, een herkenbaar concept. De muziek werd gekenmerkt door het pingelende pianospel dat de uitgelaten sfeer van een cafébezoek suggereerde. Nou, ik denk dat ik nog tijd heb voor eentje. En dat is eentje van Phil Collins, A Groovy Kind of Love.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de straat van Hormuz is vannacht opnieuw een schip aangevallen met een onbekend projectiel, zo meldt de Britse Maritieme Dienst. Het is niet duidelijk waar het zich bevond en wat de schade is. Ook de toestand van de bemanning is niet bekend. Ook in het zuiden van Saoedi-Arabië was vannacht weer oorlogsgekletter. De Houthis hebben daar met drones en raketten een militaire basis aangevallen. Daarbij zouden 2 gewonden zijn gevallen. Bij slecht weer op de Javazee bij Indonesië is een veerboot met 243 mensen aan boord vermist geraakt. Er zijn inmiddels 102 passagiers gered, er is 1 dodelijk slachtoffer geborgen en er wordt nog gezocht naar 140 opvarenden. Het schip was onderweg van Surabaya naar het eiland Borneo. Het is niet bekend wat er precies met het schip is gebeurd. Bij de eilandengroep Vanuatu worden na het zinken van een veerboot 30 opvarenden vermist. Het schip verdween onder water in slecht weer tijdens de overtocht tussen 2 eilanden van deze eilandengroep in de Stille Oceaan ten oosten van Australië. Reddingsdiensten hebben 15 opvarenden gered en tot nu toe 1 lichaam geborgen. Volgens de autoriteiten zijn er bij de harde wind mogelijk veiligheidswaarschuwingen genegeerd en was het schip overbelast. Vandaag gaan de Zweden naar de stembus voor een spannende nek-aan-nek-race bij de parlementsverkiezingen. Het centrumrechtse blok van premier Kristersson staat in de peilingen vrijwel gelijk met een centrum-linksblok. De premier hoopt door te kunnen regeren. Daarvoor heeft hij vermoedelijk de radicaal-rechtse partij Zweden Democraten nodig. Belangrijke thema's in de campagne zijn de economie, gezondheidszorg en de sociale voorzieningen. Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
5: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
6: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

weer zo'n plaatje waarvan je denkt, ik was hem al bijna vergeten, maar wij halen hem weer even boven de tafel. Hij zat onder de tafelpoot, maar nu ligt hij op de draaitafel. Robbie Williams was het met Come Undone. En over vergeten plaatjes gesproken, zo meteen, en dat zal zijn over zo'n kleine 20 minuten, dan gaan we luisteren naar de vergeten jaren 60 plaat. En dat zijn af en toe echt wel hele leuke plaatjes. Zometeen meer hier in

bijzondere hitherinnering, dat kun je wel zeggen. Het is alweer 4 jaar geleden dat hij in de hitlijsten stond. Deze plaat van de Swedish House Mafia en The Weeknd, The Moth to a Flame. We gaan heel snel richting de 60s, een beetje laat inmiddels al. Maar we zijn nooit te laat voor de leukste plaatjes die je al een klein beetje vergeten bent.

jaren 70 wist ze helemaal naar haar hand te zetten op muziekgebied. Thelma Houston, Don't Leave Me This Way. Later ook bekend van de Coming Arts. Maar dit was iets puurder, dachten wij zo.

Los leidend en dat wordt nog altijd gedraaid op feesten en partijen. Maar als je het echt lekker origineel wilt doen, dan pak je deze van Richie Valens, La Bamba. En dat is, zoals ze het in België nog altijd noemen, de muziek van de

Omdat de nootjes op de radio bij voorkeur opgewekt zijn, hebben we deze nog eens een keer uit de kast geplukt. 3 jaar geleden een hit voor Pnauw en Galit, The Way Down.

Je moet het er zelf naar maken. Een huis is geen thuis, maar je moet het zelf leuk maken door de slingers op te hangen en gewoon lekker een muziekje op te zetten. A house is not a home. En zo steek je er ook nog eens wat van op bovendien. Radio Seabreeze neemt je mee terug met The Scorpions.

0: met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. We hebben deze zomer weinig overlast van muggen gehad. Dat komt door de hoge temperaturen en extreme droogte, zeggen onderzoekers van de Wageningen Universiteit. De zogenaamde muggenoverlastindex ligt 16% lager dan de laatste 5 jaar. Muggen hebben broedplaatsen met water nodig, zoals plantenpotten, emmers en schotels, waarin hun larven kunnen groeien. Deze broedplaatsen waren er dit jaar veel minder door de warme, droge zomer. Op de Duitse snelweg A2 bij Hannover is donderdagavond een dronken vrachtwagenchauffeur uit zijn cabine gevallen, waarna zijn truck met oplegger nog 2 kilometer zonder bestuurder doorreed. Het AD meldt dat de chauffeur rond middernacht bij het verlaten van een parkeerplaats van koers raakte, op meerdere stenen botste en toen uit zijn vrachtwagen viel. Uit onderzoek bleek dat hij een te hoog alcoholpromillage in zijn bloed had. In de straat van Hormuz is vannacht opnieuw een schip aangevallen met een onbekend projectiel, zo meldt de Britse Maritieme Dienst. Het is niet duidelijk waar het zich bevond en wat de schade is. Ook de toestand van de bemanning is niet bekend. Ook in het zuiden van Saoedi-Arabië was vannacht weer oorlogsgekletter. De Houthis hebben daar met drones en raketten een militaire basis aangevallen. Daarbij zouden 2 gewonden zijn gevallen. Bij slecht weer op de Javazee bij Indonesië is een veerboot met 243 mensen aan boord vermist geraakt. Er zijn inmiddels 102 passagiers gered, er is 1 dodelijk slachtoffer geborgen en er wordt nog gezocht naar 140 opvarenden. Het schip was onderweg van Surabaya naar het eiland Borneo. Het is niet bekend wat er precies met het schip is gebeurd. Het weer, bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
6: Start de motor! De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
13: Oh, oh, oh, de 1395 HM is er even niet.
14: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: deze zondagmorgen, luister vrienden, jawel. I can't stop loving you van de one and only, hoe kan dat ook anders, Elvis de Pelvis. Jaren geleden alweer tijdens een live concert opgenomen van deze goede man. Ja, je luistert naar Radio Seabreeze.
1: Dit is Tom Polderman met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Er zit een klein beetje een kikker in mijn keel, luister vrienden. Misschien hoort u het af en toe, dat, ja, ik kan er ook niks aan doen. Oké, wat gaan we doen? We gaan hele lekkere muziek draaien hier op uw favoriete radiozender op de zondagmorgen. We houden het een klein beetje rustig, hè? Dat doen we eigenlijk altijd op zondag. En dat is toch leuker en leuk. Ja, u heeft dat verteld tegen mij, dat u dat kunt waarderen. Ja, we zijn begonnen met een leuke plaats van Elvis. En van Elvis gaan we over naar, Sting. En de Engelsman in New York. En nou, ik weet niet hoe hij zich daar voelt, hoor, die Engelsman in New York. Het zou je gebeuren allemaal. Hoedje op en paraplu mee en dat soort dingen meer. Oh, dat doen die Engelsen allemaal, hè? Ja.

Ja, die zingen. Hij ging naar New York toe als... hij voelde zich daar een alien in New York. Het is allemaal wat. Hoedje op, je kent het wel. Een parapluutje erbij. En dat hoort erbij bij Engelsmannen in New York. Ja, heerlijk. Wat een lekkere plaats was dat. Lieve luistervrienden. We gaan zo meteen om 12 uur overschakelen naar Zelhem. Eerst krijgen we nog een programma met DJ Seeds. Maar ja, daarna om 12 uur schakelen we over naar Zelhem. En dat ligt in de Achterhoek. En daar zit Milko Roodnat met een nagelnieuwe studio daar vandaan. En dat wordt lekker hoor. Ja, zijn programma 2 uur lang komt hij daar vanuit de Achterhoek vandaan. En joh, hij ziet er al helemaal zitten om dat programma daar vandaan te gaan presenteren. Zijn oude huis heeft hij inmiddels in de steek gelaten. Nou en of, oh...

0: Grift.
1: Ja, mooi hè. Dan wil ik al Betty met de echte Oude Huis. Maar ja, Milko Roodaat heeft zijn Oude Huis ook verlaten. En hij woont tegenwoordig in Zelhem in de Achterhoek. En ja, zijn studio is net klaar. Neemt u mij niet kwalijk. Ik zei het al in het begin van het programma. Er zit een kleine kikker bij mij in mijn keel. Maar ja, hij zit daar gezellig in Zelhem. En komt daar vanmiddag vanaf 12 uur vanuit zijn nieuwe studio. In de plaats Zelhem in de Achterhoek vandaan. En dat wordt een gezellig programma. Dat ga ik je beloven, want hij is hartstikke blij.

0: een mooie plaat van Elton John. Jawel, I guess that's why they call it the blues. Ja, hij zegt er nog een keertje na ook en dat is toch weer leuk. Welkom bij uw eigen favoriete radiozender. Ik weet het niet, maar er staat een Engelsman achter me. Wat moet je, joh, hey.
1: You can now download our app and listen to us on the go by your mobile phone. Just go to your app store and download Radio Seabreeze.

geweldig, hè? Wat is dat mooi gespeeld? R van Exception. En ja, daar was een band uit Den Haag destijds. Van Den Haag gaan wij over naar de Harlem Voices. En You've Got a Friend. Wist je dat? Ja, je hebt een vriend, hoor. Hey.

0: Jawel, een fantastisch mooi nummer van de Harlem Voices. Ze komen niet uit Harlem hoor, maar ze komen uit Amerika vandaan. Maar in ieder geval wel een fantastisch mooi nummer, You Got a Friend. En dat allemaal hier op uw favoriete zender Radio Seabreeze op de zondagmorgen. Wat willen we nog meer?
1: Goedemorgen!
2: En vandaag met Tom Polderman.
0: Nou en op.

Theo Diepenbroek en een heerlijk plaatje van Oh Darling, I Kiss You To Pleather and Please Make It Better en ga zo maar door. Je luistert naar uw favoriete radiozender Radio Seabreeze op zondagmorgen. Ja, we houden het altijd lekker een beetje rustig met heerlijke muziek op zondag. Hè. Misschien zit er wel een ontbijtje met een eitje, een croissantje erbij met een beetje jam. Dat is ook lekker, hè? Croissantje, een beetje jam erop. En lekker een kopje koffie of een kopje thee erbij en heerlijk smullen maken. Ja, we nemen even gezellig mee naar Australië. Dat is leuk, hè? Mm.

0: Fontine. Ja, Fonatine, om precies te zijn. Fonatine. Dat is haar achternaam. Een hele mooie naam overigens. En ja, ze heeft ook hele mooie muziek. Dat kan je met een gerust hart zeggen.
1: Yesterday.

0: Heerlijk, ja, een plaatje van Joey Dijzer, ook alweer jaren geleden. En ja, 100 years, dat is lang hoor, als je 100 jaar meemaakt. Ik weet niet of we dat allemaal kunnen meemaken, want oh, dat is zo heel erg lang. Lieve luistervrienden, ik zag net een fotootje voorbij komen van een apentrotse Milko Roodnat vanuit zijn nieuwe studio in Zelhem. En hij zit er klaar voor, straks om 12 uur. Ja, het duurt nog een uur hoor, ruim een uur en 20 minuten. En dan is hij aan de beurt met zijn programma Boordevol Gezelligheid. Hij neemt u mee met een tour door de allermooiste herinneringen van het grijze wijze hitverleden.
1: Radio Seabreeze.

waarschijnlijk al in de gaten. Ik dacht dat het plaatje al afgelopen was, maar dat was hier nog niet door. Salty Dogs, ze komen uit Oostenrijk vandaan en ze brengen heerlijke country music. Op de donderdagavond kan je dat altijd weer beluisteren. De mooiste countryplaten van de hele wereld en bij de omgeving draaien wij op donderdagavond bij Radio Seabreeze in Europe's number one. W-E-E-K-E-N-D, it's weekend. Don Polderman. En heeft er nog wat drukwerk nodig? Nou, hier is de drukker hoor. Drukwerk met Sylvia's moeder.

Haar bel, ja. Een plaatje van drukwerk en Sylvia's moeder zei... Ja, het is allemaal wat. Sylvia was een beetje druk en dat gebeurt ook allemaal. Hebben wij ook wel eens hoor bij Radio Sieberies dat we gewoon druk hebben? Nou en of... Lieve luisteraars, vrienden, dit is Radio Sieberies met het programma Koffie Compleet. Kunt u zich de zomer van 1971 nog herinneren? Ja, het was een speciale zomer hoor. Ja, Bollend en Bollend, die hebben het erover.

0: Freddy Bolland en The Summer of 71, 1971. Jaren en jaren geleden alweer, maar het was een mooie zomer. Ja, dat is een ding dat zeker is. Ze herinnerden hem ook nog als de dag van gisteren. Goed, luister vrienden, als ik zo eens op de klok van gehoorzaamheid kijk, dan heb ik nog maar 2 plaatjes te kunnen gaan. Nou, weet je wat, we gaan alvast de eindtune inzetten. Dat lijkt me een goed idee. Het is wel een beetje vroeg, maar oké. Moet kunnen allemaal. Ik heb het programma Koffie Compleet vandaag op deze zondagmorgen met veel plezier en genoegen voor u gepresenteerd. Zometeen heb ik een hele mooie plaat van Jantje Contantje, oftewel Johnny Cash. En het nummer heet I've Been Everywhere. Ik ben overal geweest. Ja, en helaas, Johnny Cash is alweer een hele tijd geleden overleden. Maar binnenkort, dan hoort u weer in het programma Giddy Up Country een hele mooie special over Johnny Cash. In 2 afleveringen gaan we die uitzenden. En ik kan u vertellen, dat wordt echt iets fantastisch. Ik kan alleen maar zeggen, hou het programma in de gaten. Want binnenkort is het zover. Dan gaan we die special voor u laten horen. Wat mij betreft, een hele fijne dag verder. En zometeen veel plezier met DJ Seats. En daarna om 12 uur natuurlijk van 12 tot 2 met Milko Roodnat vanuit het mooie Zelhem, waar die tegenwoordig woonachtig is. Ja, oké. Heel veel succes. En Milko, straks met jouw nieuwe programma, of je oude programma eigenlijk, vanuit een nagelnieuwe studio vandaan. En ik denk dat je het gewoon op een leuke manier gaat doen. Wat mij betreft, tot morgen. Dag!
1: I was toting my pack along the dusty Winnemucca road, when along came a semi with a high-end canvas covered load. If you're going to Winnemucca, Mac, with me you can ride. And so I climbed into the cab and then I settled down inside. He asked me if I'd seen a road with so much dust and sand, and I said, listen.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Duitse christendemocraat Söder van de CSU heeft gezegd bondskanselier Merz te steunen en hij roept zijn partijgenoten op om datzelfde te doen. De bondskanselier en leider van zusterpartij CDU verkeert in zwaar weer na de recente grote verkiezingsnederlaag tegen de extreemrechtse partij de AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Söder geeft toe dat er wel discussie is over de positie van Merz, maar dat de partij zich niet door de AfD uit elkaar moet laten spelen. Er is op de sociale media een filmpje opgedoken van de aanhouding van de fatbiker die gisteravond in Rotterdam-Zuid na een achtervolging door de politie is overleden. Op de nog onbevestigde beelden is te zien dat twee agenten de 51-jarige man op de stoep in bedwang houden. Hij lijkt om hulp te roepen en kreten van pijn te slaken. De Rijksrecherche roept op om het filmpje niet te delen en is op zoek naar meer beelden van het incident. We hebben deze zomer weinig overlast van muggen gehad. Dat komt door de hoge temperaturen en extreme droogte, zeggen onderzoekers van de Wageningen Universiteit. De zogenaamde muggenoverlastindex ligt 16% lager dan de laatste 5 jaar. Muggen hebben broedplaatsen met water nodig, zoals plantenpotten, emmers en schotels, waarin hun larven kunnen groeien. Deze broedplaatsen waren er dit jaar veel minder door de warme, droge zomer. En in België is zaterdagmiddag een man om het leven gekomen die op weg was naar zijn eigen bruiloft samen met zijn getuigen. Het ongeluk gebeurde volgens een bericht op nu.nl om 1:30 toen de getuige die de auto bestuurde de controle over het stuur verloor. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon het leven van de bruidegom niet redden. De getuige is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
6: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
7: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: De DJ Seat Show. De DJ Seat Show. Gewoon seats bij Radio Seabreeze.
1: De weekendopener van de DJ Seat Show. Muziek van de Police. Het heet Walking on the Moon. Ik zeg een goedemorgen zonder zorgen. En welkom weer terug bij Radio Seabreeze. Daar zijn we weer. Dankjewel Tom Polderman voor het uurtje. Koffie compleet. Morgen is hij er weer. Zelfde tijd, zelfde zender. Nu dus de hits van gisteren en eergisteren. Naar die prachtige plaat van de Police. De volgende uit de jaren 80. Brother Beyond. And the harder I try.
2: DJ Seats.
3: Goud.

Nou, als dat geen evergreen is. Uit het midden van de jaren 70 muziek van Scott Fitzgerald. Je zal maar een kunstgebied hebben. En Ivan Keeley, de zus van Patricia Pai, ze zongen If I Had Words. Je hoorde dat in de DJ Seat Show hier bij Radio Seabreeze op zondagmorgen. Wat gezellig dat je erbij bent. Heb je al een bakje koffie gehad? Ja, hè? Met Tom al, hè? Je bent al aan de borrel, denk ik, hè? Ja, is wel een beetje vroeg, maar proost. Laat je hem zwaken. Draaien wij ondertussen wat gezellige muziekjes voor je. Nummer dat we kennen in de uitvoering van Jack Joshi. Hier is de nieuwere uitvoering van Wally McKee van Lemming. Het heet

Mooie normalieten maken ze van die takkenherrie. Maar ja, als ze dan een ballad maken, dan zijn dat ja, van die kippenvelmomentjes. De Scorpions uit Duitsland. Ik zag laatst een filmpje van de mannen. Ze treden nog steeds op. Maar die zanger, dat wordt toch wel een oud mannetje hoor, die Klaus Meine. Maar nog steeds uitstekend bij Sam. En je hoort hem ook hier in deze Send Me an

Slade and my friend Stan's got a funny old man. Ah, lekkere muziek op jouw favoriete radiostation. Dit is Radio Seabreeze. Met nu, dames en heren, Kim Wild.

Ja, meestal draaien we met de disco show draaien de Nederlandse uitvoering. Dat is dan van de Deurzakkers. Dat heet La La La gewoon. En dan kunnen ze lekker meelallen, mee zwaaien en zo. Dit was nou niet het origineel, want dat komt van Strauss. Maar dit was wel een uitvoering uit 1973. Muziek van Freddy Breck. Überall auf die Welt. Blühen die Rosen. Scheint die Sonne. Oh, mijn Duits is zo goed, jongens. Ik doe gewoon net alsof. Hè? Man from Man's Earth Band. And Lies Through the Air.

We schrijven het roemruchte popjaar 1979 en ABBA Goes Disco. Agnetha, Björn, Benny en Annefried zongen over Does Your Mother Know? Weet je moeder wel waar je bent? Ja, nou, dus tegenwoordig is dat wat minder in zwang, maar vroeger was het toch wel heel belangrijk dat mama wist waar je was, toch? Hè? Ja, geef het maar toe. Hey, hier is René.

Ze komt uit België, waarvoor onze oprechte excuses. Ze heet Katrien en scoort een hit met Ella, Ella in Nederland. En zeggen Katrien, dat klinkt toch niet? Nee, dan maak je gewoon Kate Ryan van. En dan scoor je een Europese hit. We houden nu van Frans Gaal. Het heet Ella, Ella. Ja, ba, ba, ba, ba, ba. Zondagmorgen bij Radio Seabreeze. Hier is muziek van...

Blijft heerlijk om te draaien op de radio. Die oude soulmuziek van Sam en Dave. I'm a soulman. Hoorde je hier in de DJ Seat Show op zondagmorgen. Zullen we er nog eentje doen dan? Even een beetje stevig, hè? Lijkt wel even gezellig. Het nummer kennen we uiteraard van Tay Lau en The Scene. We kennen het ook in de uitvoering van Bluff. Maar hier is er nog eentje. De mannen van Direct of Direct uit Den Haag zingen: iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen.

0: ziet. De muziek maakt het verschil.
1: Direct toe nog met zanger Tim Akkerman in een oudje dus van The Scene. Het heet Iedereen is van de Wereld en de wereld is van iedereen. Dat je het even weet. Hey, dit was het alweer. Ja, tijd om afscheid te nemen. Zo meteen Wilco's Music Memories hier bij Radio Seabreeze met Wilco Roodnat. Met veel plezier met hem en al die collega's die je blijven van maken. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Hey, tijd om afscheid te nemen. Met je prettige voortzetting van deze zondag. Prettige werkweek en tot aanstaande zaterdag even na 11 uur. Want dan ben ik weer voor een nieuwe aflevering van de DJ Seat Show. Wat mij betreft, bye bye en hou je taai.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Oekraïne meldt dat Rusland een aanval in de buurt van de Oekraïns-Poolse grens heeft uitgevoerd. Volgens buitenlandminister Sabiha gaat het om barbaarse aanvallen die niet alleen op Oekraïne, maar ook op de NAVO en de Europese Unie gericht zijn. Terreur van Poetin die direct op de deuren van de EU en de NAVO klopt, aldus Sabiha. Hij roept op om Oekraïne nog meer te steunen. De andere landen moeten volgens de buitenlandminister harder tegen Rusland optreden. Geen halve besluiten nemen, maar krachtige stappen zetten. De man die gisteravond in Rotterdam tijdens zijn arrestatie onwel werd en daarna overleed, is een 51-jarige Rotterdammer. De politie pakte hem op na een melding over een gestolen fatbike en omdat de man geen identiteitsbewijs kon laten zien. Tijdens de aanhouding werd de Rotterdammer onwel. Hij schijnt om hulp geroepen te hebben. Op sociale media gaan beelden rond en het Openbaar Ministerie laat weten dat die zorgvuldig door de Rijksrecherche in het onderzoek worden meegenomen. De politie meldt dat vanmorgen bij een verkeersongeluk op de A28 bij het Drentse Bijlen een kind om het leven is gekomen. De andere inzittenden van de auto zijn zwaar gewond geraakt. Het gaat om 2 volwassenen en 2 kinderen. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het eenzijdig ongeluk vond vanmorgen rond 8:50 plaats op de afrit van de A28 bij Bijlen. Ambulances en politie waren snel ter plaatse, maar voor 1 kind mocht hulp niet meer baten. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Nadat verschillende vrouwen de afgelopen tijd in de nachtelijke uren in een recreatiegebied in Delft zijn mishandeld of aangerand, raadt burgemeester Alexander Pechtold aan om de komende tijd samen te fietsen en goed op te letten. Er zijn zeker 4 incidenten op het fietspad langs de A13 in het Delftse Hout geweest. Alle slachtoffers hebben aangifte gedaan. Afgelopen vrijdag riep de politie getuigen al op zich te melden. Het weer in het zuiden en midden bewolking en hier en daar regen. In het noorden zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
2: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop.

0: fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
2: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
3: Het is net 12 uur geweest. Dit is Milko's Music Memories. Presentatie Milko Roodnat. Goedemiddag.

bent live verbonden met de studio in Zelhem. Ja, je hoort het goed. De nieuwe studio in Zelhem. Het is gelukt. We zijn verhuisd van Geldermalsen, dat ligt in Midden-Nederland natuurlijk, en ergens in de Betuwe, naar het mooie Zelhem, dat ligt in de Achterhoek, ergens in de buurt van Doetinchem. En het is gelukt hoor. Ja, het heeft wat zweet gekost, maar uiteindelijk de studio is weer opgebouwd. En ik moet allereerst dank zeggen natuurlijk aan John van Dijk en Leo Schipper. Ze hebben mij vervangen de afgelopen weken tijdens de verhuizing. En ja, daarvoor natuurlijk heel veel dank. En ook Elibert Matas, hij stond stand-by. Hij is er niet geweest, maar uiteindelijk stond hij wel stand-by. Als een van de beide heren niet konden, dan zou hij invallen. Maar gelukkig, ze hebben het allemaal kunnen volbrengen. En natuurlijk moet ik alle DJ's bedanken die mij het afgelopen weekend aangekondigd hebben. Onder andere Sjoerd de Jong gisteravond met zijn Saturday Night Train. Anton Nachtzaam, die heeft het gistermiddag ook gedaan in zijn programma Popfront. En natuurlijk vanochtend Tom Polderman. Geweldig dank daarvoor. En we gaan weer gewoon op de oude voet verder. Lekkere oude muziek, ook wat nieuwe muziek. Ach, alles wat een beetje voorbij komt gaan we lekker draaien hier vanuit het mooie Zelhem. Ik wou bijna zeggen Geldermalsen, maar het zit er zo in gebakken na 22 jaar dat je dat bijna niet kunt vergeten. Maar ja, nu lekker in Zelhem. Heerlijk in de bossen. Ach, een heel fijne omgeving om in te wonen. De woning is wat kleiner, maar dat mag de pret niet drukken natuurlijk. Nou, genoeg gepraat. En je weet het, de grote 1395 die ligt er even uit. Er zitten wat vogels op onze antennes. Ja, en die maken het onmogelijk om uit te zenden. Maar we zijn natuurlijk wel via te beluisteren via 1098 en via onze app. En als je die nog niet hebt gedownload, moet je dat zeker doen. We gaan weer snel beginnen met de muziek uit 1965 van die mooie Supremes. Van het album I Hear a Symphony uit 1965. Dit is My World is Empty Without You.

0: Het heerlijke geluid van de formatie Supertramp, een opname uit 1982, It's Raining Again. Ja, en als ik naar buiten kijk, dan regent het ook een beetje in het middengebied van Nederland. Dus over het westen en over het oosten regent het een beetje. Supertramp, It's Raining Again. En als ik iemand moet bedanken, dan is het natuurlijk wel mijn eigen vrouw, Aria. En zij heeft het ook mogelijk gemaakt dat wij hier in Zelhem zijn gaan wonen. In dit mooie Zelhem. Ja, het is heerlijk vertoeven hier. Een veel bosrijke omgeving. Er is veel te doen hier in de omgeving. Je moet maar eens een keer komen kijken. En daarvoor draai ik deze plaat van Neil Diamond samen met Natalie Maines. En dit is Another Day.
1: Another sunny afternoon.

zei het al, speciaal voor mijn eigen Aria, want ik hoop dat ze snel haar draai gaat vinden hier in het mooie Zelm. Neil Diamond samen met Natalie Maines en Another Day, No Time to Forget. En het komt van het album uit 2008, Home Before Dark. En ook dit jaar heeft Neil Diamond nog een mooi album uitgebracht. En die heet Wild at Heart. En daarop een mooie titelsong, die heet ook Wild at Heart. Ik zal hem nog eens een keer draaien. Ik heb hem ooit nog eens een keer gedraaid. Het is prachtig om te horen. Ja, ondertussen stromen de verzoekjes alweer binnen. En ik heb een speciaal verzoekje gekregen. Ergens uit Duitsland. De mensen zijn onderweg, namelijk Sonja en Lodewijk ter Haar. Ze zitten ergens in een caravan. Ik hoop niet in de regen, maar wie zal het zeggen. En Sonja vroeg speciaal een plaat aan voor haar eigen Lodewijk. Hij wil graag een keer naar Griekenland. Nou, dat kan natuurlijk wel. Met Jannes. Hij heeft ooit een mooi plaatje gemaakt over Griekenland. Hij zegt, ik wil naar Griekenland. En dat is ook wat Lodewijk graag zou willen.

2013 kwam ze uit voor het Eurovisie Songfestival in Denemarken. En ze won het Eurovisie Songfestival met dit nummer. En ze heet Emily de Forest. En ze trad op blote voeten. En het nummer heet Only Teardrops. Straks zeg ik even mij het weerbericht, maar we gaan eerst naar Dolly Parton. Ze overleed korte tijd geleden en samen een duet gemaakt met Barry Gibb in 2021. En Barry Gibb, die is niet zo lang geleden 80 jaar geworden. Hij was natuurlijk lid van de Bee Gees en hij is de enige overgebleven nog van de Bee Gees. En dit is het mooie Words.

Ja, mijn scherm staat bewolkt en in het zuiden regen. Vanmiddag veel bewolking en vooral in de zuidelijke helft van het land regen. Later vanmiddag vanuit het westen geleidelijk droger met ook wat zon, ja gelukkig. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht valt er in het zuiden nog regen. Elders is het droog en kan nevel en mist ontstaan. En de temperatuur ligt tussen de 8 en de 16 graden. Morgen zon met wat stapelwolken en die wisselen elkaar af. Er is kans op een spatje regen. Bij een zwakke tot matige wind wordt het 20 tot lokaal 24 graden. Nog niet eens zo slecht, denk ik. We gaan naar 1985 met het album Brothers in Arms, The Dire Straits. En dit is So Far Away.

Iedere keer denk je dat die plaat afgelopen is, maar dan valt er even stilte en dan gaat hij gewoon lekker door. Ja, dat is Steve Harley samen met Cockney Rebel uit 1976 en Make Me Smile, Come Up and See, en staat op hun derde studioalbum. Ja, Marco Borsato, er is veel over te zeggen geweest. Hij heeft een proces doorstaan. Hij blijkt onschuldig te zijn, gelukkig maar. En hij heeft weer plannen, nieuwe plannen voor concerten. Volgens mij in het Ziggo Dome in Amsterdam. Ja, misschien kun je daar nog wel kaarten van krijgen. Dit is een oude van hem en die heet Binnen hier op Radio Seabreeze.

Nou, Sandy Show, ik heb al een idee wat je morgen kunt gaan doen. Natuurlijk gewoon lekker naar Radio Seabreeze luisteren op de AM1098. En natuurlijk ook via de app. We gingen terug naar 1966. En in 1967 won ze het Eurovisie Songfestival voor het Verenigd Koninkrijk met Puppet on a String. En dat nummer kennen we natuurlijk allemaal wel. En ze trad vaak blootvoets op en dat was een beetje haar imago. Ja, en deze man, ach, wat moet ik erover zeggen? Hij treedt nog steeds op. Ondertussen alweer 85 lentes jong, Tom Jones. En deze 69, Love Me Tonight hier op Seabreeze.

Tom Jones. Hij heeft 10 vingers aan zijn handen. En om elke vinger kan hij natuurlijk wel 10 vrouwen vinden. Zeker weten. Het grote sekssymbool uit Wales. Tom Jones. En uit 69, Love Me Tonight. Nu wat Duitsstalig geluid. Ja, we zitten hier in het oosten van het land en er wordt veel naar Duitsstalige muziek geluisterd. Ook hier in Zelhem. Dit is Marianne Rosenberg en die

Marianne Rosenberg, haar grote doorbraak uit 1975. En stond op het gelijknamige album Ich Bin Wie Du. En ze heeft er hoog mee genoteerd gestaan in de Nederlandse en de Duitse hitparade. Ja, en dan een speciaal plaatje voor mijn collega Wiebe Christ. Hij is momenteel aan het revalideren na een hele zware operatie. En ik weet dat hij van de Cats houdt. Hij is trouwens elke werkdag te horen tussen 11 en 12 met het programma Binnen Zonder Kloppen hier op Radio Cyprus. Speciaal voor jou, Wiebe, There Has Been A Time.

Baling Pop uit Volendam uit 1972. De Cats, speciaal voor Wiebe Christ, want hij is momenteel aan het revalideren. En we wensen hem natuurlijk alle sterkte toe na die zware operatie. Ja, het is bijna 1 uur. Het is 2 minuten voor 1. Betekent dat ik eventjes plaats moet gaan maken voor nieuws en weerberichten. En daarna nog wat boodschapjes. En daarna ben ik nog een uurtje bij je terug tot dan 2 uur. Lekker blijven luisteren. Graag tot straks. Ik ga eruit met deze van Exception. Dit is Feelings uit 69.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Werkgeversorganisaties VNO, NCW en MKB Nederland zeggen dat de helft van de ondernemers in Nederland verwacht het komende jaar investeringen uit te stellen. En dat komt voornamelijk door het wisselende overheidsbeleid. Volgens de organisaties is dit een probleem voor heel Nederland. Investeringen zijn nodig om de productiviteit en het verdienvermogen van ons land te versterken. De politiek wordt daarom opgeroepen om een gezamenlijke koers voor investeringen te bepalen. Komende week reist de Franse president Macron af naar de overzeese gemeenschap Saint-Pierre-et-Miquelon. Ook de Canadese premier Carney doet mee. De leiders willen aandacht vragen voor de soevereiniteit van de landen nadat de Amerikaanse president Trump het balletje opgooide om onder andere Saint-Pierre, Canada en nog meer gebieden die bij andere landen horen bij de VS te willen trekken. Trump deed dat door een kaartje op sociale media te plaatsen waarop Canada en een aantal Franse gebieden met de Amerikaanse vlag waren ingekleurd. Oekraïne meldt dat Rusland een aanval in de buurt van de Oekraïns-Poolse grens heeft uitgevoerd. Volgens buitenlandminister Sabia gaat het om barbaarse aanvallen die niet alleen op Oekraïne, maar ook op de NAVO en de Europese Unie gericht zijn. Terreur van Poetin die direct op de deuren van de EU en de NAVO klopt, aldus Sabia. Hij roept op om Oekraïne nog meer te steunen. De andere landen moeten volgens de buitenlandminister harder tegen Rusland optreden. Geen halve besluiten nemen, maar krachtige stappen zetten. In Turkije heeft de politie verschillende invallen gedaan bij woningen en horecazaken van LHBTQI'ers. Justitieminister Gürlek meldt dat de invallen onderdeel zijn van het decennium van het gezin, bedacht door president Erdogan om kinderen de institutie van het gezin en de maatschappelijke orde te beschermen. Er zouden zaken lopen tegen 162 verdachten, 13 bedrijven en 9 organisaties. Hoeveel mensen de politie heeft opgepakt is niet gemeld. Het weer in het zuiden en midden bewolking en hier en daar regen. In het noorden zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
7: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
9: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
10: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
11: AM. Iedere zondag tussen 12 en 2 Milko's Music Memories op Radio Seabreeze.
12: De grootste hits aller... Hier hoor je ze allemaal.
0: Classic oldies, rock ballads, 60s, soul music. Je hoort het op Seabreeze AM.

Ordinary World van de Britse band Duran Duran. Het komt uit 1993. Het staat op het album Duran Duran. En ook wel bekend als The Wedding Album. Het is een van hun meest bekende en meest melancholische nummers. En de tekst gaat over verlies, rouw en het proberen weer een normaal leven op te bouwen nadat iemand belangrijk uit je leven is weggerukt. Ja, zielig allemaal. Welkom in uur 2. Tot dan 2 uur Music Memories hier op Radio Seabreeze op de 1098. Ja, de 1395 ligt er even uit, hebben we al gemeld. Maar je kunt ons ook beluisteren via de app. En dat is ook wel lekker natuurlijk. Op je smartphone en misschien via een internetradio. Het kan allemaal. Nu wat disco. Terug naar de jaren 70 met Earth, Wind & Fire. En dit lekkere nummer hier op Seabreeze. Dit is Fantasy.

It's a Rainy Day uit 1994 van Ice MC. Eigenlijk heet hij Ian Campbell en is een Britse rapper en zanger. En vooral bekend werd in de jaren 90 met zijn Eurodance hits. Onder andere Think About The Way uit 1994 en natuurlijk deze uit 1994. En die heet Ice Cream. En dan gebeurt er iets en dan weet ik helemaal niet wat er gebeurt. Maar ik ga in ieder geval deze plaat maar instarten. Nou, het is alweer weg, dat geluid. Brainbox uit 1970 met Cas Lux. En dit is de mooie Smile.

je had de melodie natuurlijk al herkend van Julien Canary. Heeft het ook ooit op de plaat gezet. Hij heet het Je en Chantant. Maar deze was van Connie de Bos. Ze was vooral bekend in de jaren 60 en 70 met haar warme, herkenbare stem. En dan heet het Oh, wat een dag. Ja, heerlijke muziek op de radio. Op de zondagmiddag tussen 12 en 2 Music Memories. Tot dan 2 uur ben ik bij je. En deze mannen mogen natuurlijk niet ontbreken. De Golden Earring hebben 60 jaar bestaan. De Haagse formatie. En deze uit 68.

Uit de begin jaren 60, nou, begin jaren 60, 1968 moet ik zeggen. Toen je de Golden Earring nog met een S schreef, nee, het is de Golden Earrings. En een nummer geschreven door George Kooijmans. En zoals we al weten is er een eind gekomen aan de Golden Earring. Na de dood van George Kooijmans, helaas. Ja, 60 jaar hebben ze bestaan. Een superformatie was het. En ik heb in het eerste uur een verzoekje gedraaid voor Sonja en Lodewijk. En ze zitten ergens in een caravan. Volgens mij hebben ze helemaal slecht weer. En vragen ze allerlei platen aan. Ja, dat kan natuurlijk. En Sonja, ach. Lodewijk die vraagt een plaat aan voor Sonja. En dan natuurlijk deze van Rob de Nijs uit 62.

Vrolijke zonnige muziek van Bandolero, een discoformatie uit de jaren 80. En met een enorme hit, deze Paris Latino. En de titel verwijst een beetje naar een feestelijk Latijns-Amerikaanse sfeer. Ergens midden in Parijs, heerlijk om te horen. 1983 kwam het vandaan. En dan nu een plaatje, eigenlijk voor in de ochtendshow eruit. Maar het kan nu ook wel hoor. Het is zondag, misschien heb je wel uitgeslapen. Dit is Malcolm Roberts. May I have the next dream with you? Uit 68.

Boys Watch the Girls, the Girls Watch the Boys. Ja, lekker hoor. Uit 1966, 67 moet ik zeggen, van het album Born Free natuurlijk. Andy Williams, hij had zijn eigen televisieshow volgens mij in de jaren 60 en begin jaren 70. En over boys gesproken, deze dame, ja, die houdt zeker van boys. Ze kwam uit Italië in 1987, had een mooie videoclip, misschien kan ik het herinneren in dat zwembad. Dit is Sabrina met Boys.

Heerlijk om die jaren 60 weer eens te blijven hier op Radio Seabreeze. Ja, we blijven het doen hoor. Gouden ouwe. Deze van de Turtles, oftewel de Schildpadjes uit 1968. En die heet Eleanor en die kwam van het album Battle of the Bands. En dat heeft helemaal niks te maken met het programma wat op SBS 6 is. Dat ken je misschien ook wel, Battle of the Bands. En daarin worden bands nagedaan door een andere band natuurlijk. Een band die dat heel goed na kan doen. Maar we gaan even naar een ander programma op NPO televisie. En dat is Beste Zangers. En dat kwam uit in 2018. En toen was deze daar een van de artiesten die daar optrad. Heb ik het over Tino Martin. Dit mooie nummer. Zij weet het.

Dat. Zo is dat, zij weet het, vanuit de beste zangers 2018, Tino Martin, en zij weet het, en het is een cover van Clint Varia. En dit is Billy Joel, we gaan terug naar het jaar 1990, met het nummer Leningrad. Volgens mij heet dat tegenwoordig anders. Het ligt wel in Rusland, dat weet ik wel.

Marianne Faithfull uit 1966 was zo'n beetje de laatste vocale voor dit uur. Ja, het zit erop, want het is bijna 2 uur en dan zit hij alweer aan de andere kant te wachten. Aan de andere kant van het land moet ik zeggen, want hij woont helemaal in het uiterste westen van Brabant. En dit programma kwam natuurlijk uit Zelhem en het uiterste oosten van Nederland. Maar lekker blijven genieten van Radio Sybaris. Ik zou zeggen, blijf erbij, want zometeen tussen 2 en 4 dan is hier weer Popfront met Anton Achtzaam. Daarna tussen 4 en 5 Shifting Sands met Marcel Joustra. Tussen 5 en 6 gaat het hard waaien, Windkracht 5, Anne Zijlstra. En tussen 6 en 7 Sunday Cruise met Gerd Roy. En tussen 7 en 9 de Classics of Rock weer met Anton Achtzaam. En tussen 9 en 11 de show met Colin Peters. En de dag wordt afgesloten dus 11 en 12 met Bart de Zwart met lekkere Dream Sessions. Ik heb bedankt je voor het luisteren. Ik ben aanstaande dinsdag en woensdagmorgen weer met het programma eruit. En ik hoop dat je dan ook weer aan de toestel gekluisterd bent. Ik bedank je voor het luisteren. Mooie zondag. En graag tot aanstaande dinsdag. Dag.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Verschillende topmannen van grote AI-bedrijven laten weten dat het verstandig is om de ontwikkeling van nieuwe AI-modellen af te remmen om op die manier de veiligheid te waarborgen. Het initiatief is afkomstig van de topman van het Amerikaanse Anthropic en hij krijgt steun van anderen zoals Elon Musk en Sam Altman. De ontwikkeling zou te snel gaan waardoor AI-agents in minder dan een jaar tijd het internet zouden kunnen overnemen. Anthropic is voor internationale samenwerking bij het maken van AI-regelgeving en onafhankelijke controleurs. In het Zuid-Hollandse Zwijndrecht heeft de politie een 19-jarige man opgepakt na een schietpartij gisteravond op het Amsterdamse festival Parels van de Stad. Een man en een vrouw zijn gewond geraakt. De politie kreeg even voor 9:30 gisteravond meldingen binnen over schoten op een festival aan de Sportparklaan. Een man en een vrouw hebben zich daarna met een schampschot gemeld. De verdachte werd vanmorgen gearresteerd. Tijdens een storm is een Indonesische veerboot met 243 mensen aan boord op de Javazee in de problemen geraakt. Het laatste bericht dat de bemanning uitstuurde was ongunstige weersomstandigheden. Onduidelijk is wat er daarna is gebeurd. Zeker 6 mensen zijn omgekomen en 120 anderen worden vermist. Het schip was onderweg van Surabaya op Oost-Java naar Borneo. Er werd heel snel een reddingsactie op touw gezet. Andere schepen in het gebied hebben ruim 100 mensen weten te redden. In Spanje heeft de politie 11 mensen gearresteerd die probeerden een spandoek van Greenpeace aan een kraan bij het Formule 1-circuit in Madrid op te hangen. De komende 10 jaar wordt de Grand Prix van Spanje hier verreden. De race begint over een uur om 3:00. Max Verstappen vertrekt vanaf de 3e plaats. De demonstratie vond gisteren plaats op een van de toegangswegen naar het circuit. Media melden dat betrokkenen al in een bouwkraan geklommen waren om het spandoek te bevestigen. Het weer in het zuiden en midden bewolking en hier en daar regen. In het noorden zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Start de motor! De boerderij wacht!
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
8: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time2Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op time2momo.com.
9: Oh, oh, oh, de 1395 HM is er even niet.
10: Maar we komen terug vanuit Groot-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 aan.

niet verder vertellen. Ik was vergeten om hem op automaat te zetten. Maar ja, we zijn er in elk geval. Het is 9 minuten over de klok van 2 uur zojuist afgelopen. De wedstrijd Excelsior FC Utrecht bleef lang 1-1, maar in de blessuretijd, de 92e minuut, toch nog door FC Utrecht de winst over de streep getrokken door Dani de Wit. Zometeen om 2:30 Heerenveen Telstar. 16:45 PEC Zwolle Feyenoord. En vanavond om 20:00 de apotheose van deze voetbal. Van dit voetbalweekend PSV Sparta. Straks om 3:00 de start van de GP van Spanje. Je hoort het al in het nieuws. Max Verstappen start op de tweede startrij in Lando Norris pole voor Antonelli op de eerste rij. En de tweede rij gebroedelijk naast elkaar Max Verstappen en juist zijn grote Engelse vriend Lewis Hamilton. Wat gaan we doen? Tussen nu en 4:00 de lekkerste muziek voor je klaarstaan in elk geval. We hebben uiteraard de Heroes in Heaven, het weer, verkeer, over verkeer gesproken. Het is op dit moment op de A, die file is opgelost. Er was even een file op de afsluitdijk, maar dat is ook weer opgelost. Dus zoals gewoonlijk kun je hier in het noorden weer lekker doorrijden. En dat betekent ook dat we lekker door kunnen luisteren. Live van studio 626. Het is regenachtig. Het is guur. Het lijkt wel herfst. Het is 19 graden. En dit is Direct. Een beetje toepasselijk. Een beetje wegzwijmel op zondagmiddag. Bij het open haardvuur. My friends.

1969. 6 weken tot 40 en ze piekte op nummer 17. Dat was muziek van de Beach Boys. Een beetje zomerse muziek kunnen we met het regenachtige weer gebruiken. Straks is het weer. De Heroes in Heaven. En we hebben wat muziek op verzoek. Deze is speciaal voor Patrick van den Heuvel uit Eindhoven. De gekste jongen. En vroeger meer G. Daly. Say it, say it. Voor Patrick van den Heuvel uit Eindhoven.

een van de mooiste platen van Bluff vind ik persoonlijk toch. Blauwe Ruis uit 2002 alweer. Dus 2:54. Zometeen in het Apeldoornstraat Stadion. Heerenveen, Telstar. Straks ook een Pek Zwolle Feyenoord en PSV Sparta. En dan zet deze dag erop over een klein half uurtje. De GP van Spanje met

0: The greatest music ever made. Classic hits.
1: Seabreeze AM.
2: Forgotten 70s. Een vergeten pareltje uit de 70s. Vandaag uit

lekker nostalgisch, verfrissende knijter uit 1976, 8 weken tot 40. En het piekte op nummer 11. Dat was muziek van Billy Ocean. Is de 80 al ruim gepasseerd. En hij gaat nog steeds als een dolle tekeer op het podium, heb ik me laten vertellen. 2:30, zometeen hebben we de speciale aanbieding nog voor je. We hebben het weer nog in petto. Maar nu eerst, C.B. Milton. And it's a loving thing. Op Seabreeze AM 1098 kHz. 1395 is even off-air. Daar wordt met mannenmacht aan gewerkt. En zo spoedig mogelijk weer terug.

0: Hallo, dit is de weerupdate. Het is bewolkt en regenachtig. Pas in de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en klaart het wat op. Er waait een matige noordwestenwind en het is een graad of 20. Vanavond volgen opklaringen en vannacht kan regionaal nevel of mist ontstaan. Toch is plaatselijk wat lichte regen of motregen niet uitgesloten. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Maandag en dinsdag wordt het tijdelijk wat warmer met 23 tot 26 graden. Maandag zijn er wolkenvelden en kan plaatselijk wat lichte regen of motregen vallen. Dinsdag is het lange tijd droog en schijnt de zon. In de avond volgen buien en de dagen daarna is het wisselvallig. En tot zover de update.
1: Goedemiddag, dit is Seabreeze AM.
2: Speciale aanbieding.

Kygo en Max McNaan. En Take Me Back, het is de speciale aanbieding voor dit weekend hier bij het Popfront op zondagmiddag. Je hoorde hem gisteren al tussen 2 en 4 in ditzelfde Radio Feuilleton. Straks is tussen 4 en 6 Schipper en Van Sloten. Live vanuit Almere, Leo Schipper en Alex Van Sloten. Tussen 6 en 7. Gerda Roy met de Sunday Grooves. Ik ben er ook weer tussen 7 en 9 met de Classics of Rock. En dan zit de zondagavond er weer bijna op, jongens. Dit is de BB&Q Band.

kunt de naam driedelig uitweiden. Het is een drankje, het is een ziekte, maar het is ook een bandnaam. We deden het dit keer met het laatstgenoemde, de band Corona. En One Hit Wonder, The Rhythm of the Night. 18 minuten geleden is er afgetrapt in het sfeervolle Abel Enstra Stadion in Heerenveen. Tussen de wedstrijd Sportclub Heerenveen en Telstar. Na 18 minuten spelen nog steeds 0-0, zou Frits van Turen nou zeggen. Wie kent hem nog? Dit is het nostalgisch verfrissende geluid van Radio Seabreeze. Met zometeen is ook schitterend. Samen naar Asoto.

dan ze waren het als een koe. Als we gaan, dan gaan we samen. Dan maar naar de kloten. Het is 3:05. Dat was muziek van EOS. Is ook schitterend. 2024 alweer. Van 2024 duikelen we heel vet terug in de tijd. 1977, 5 weken top 40. En het piekte op nummer 20. Hij speelde Starsky in Starsky & Hutch samen met Paul Michael Glaser. We hebben het uiteraard over David Soul. Hij was ook een niet onbegrijpend zanger. En dit was een hit van hem. Silver Lady.

met Silver Lady van David Soul uit 1977. Zit het eerste uur alweer een beetje op. Zometeen over een aantal minuten, 3 uur, het nieuws. Maar dan ook de start voor de eerste Grand Prix van Spanje vanaf het nieuwe Spiksplinter nieuwe deelstratencircuit. De Matring in Madrid, España. De komende 10 jaar wordt daar de GP van España verreden. Zo direct na het nieuws zijn we bij je terug. Hoewel de zon hier is doorgebroken in het zuiden, trappen we wel af met When the Rain Begins to Fall. Dus wellicht de goede bezoeken. Piazzadora samen met Jermaine Jackson. En vooruitgaat nog wat mededelingen van de commerciële aard. Want de schoorsteen moet ook bij Sibris blijven roken natuurlijk. Ja, en het nieuws uit de wereld. Ik zeg tot zo direct na het nieuws.

0: nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Vanmiddag heeft Extinction Rebellion opnieuw de A12 in Den Haag geblokkeerd. Rond 1:01 liepen demonstranten de oprit naar de Utrechtse baan op. De demonstratie was van tevoren niet aangekondigd. Iets na 1:30 gaf de gemeente Den Haag aan dat de blokkade beëindigd moest worden. Extinction Rebellion heeft al vele malen Nederlandse snelwegen geblokkeerd. De actiegroep wil dat er aandacht voor het klimaat komt en roept de regering op om met subsidiëring van fossiele brandstoffen te stoppen. Volgens Moskou kan het overleg tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten mogelijk volgende maand plaatsvinden. De VS is erop gebrand dat er nieuwe gesprekken komen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Gisteren gaf de Oekraïense president Zelensky al aan te hopen op gesprekken in het najaar en hij zei ook bereid te zijn om de Russische president Poetin zelf te ontmoeten op de G20-top in Miami in december. Rusland heeft die suggestie van de hand gewezen. Rond dit tijdstip gaat de Grote Prijs van Spanje van start. De race wordt verreden op de Matring, het gloednieuwe Formule 1-circuit in Madrid. De komende 10 jaar wordt de Grote Prijs hier verreden. Max Verstappen vertrekt vanaf de 3e plaats. De jonge Italiaan Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek en Lando Norris op pole position. Norris greep de pole en zei daarover dat hij een van zijn beste ronden ooit gereden had. Verschillende topmannen van grote AI-bedrijven laten weten dat het verstandig is om de ontwikkeling van nieuwe AI-modellen af te remmen om op die manier de veiligheid te waarborgen. Het initiatief is afkomstig van de topman van het Amerikaanse Anthropic en hij krijgt steun van anderen zoals Elon Musk en Sam Altman. De ontwikkeling zou te snel gaan waardoor AI-agents in minder dan 1 jaar tijd het internet zouden kunnen overnemen. Anthropic is voor internationale samenwerking bij het maken van AI-regelgeving en onafhankelijke controleurs. Het weer, in het zuiden bewolking en hier en daar regen, in het midden en noorden zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395

Ik weet het, het is de grote verzoeken, maar toen ik het programma aan het samenstellen was, toen regende het pijpenstelen. Dus ja, dat vond ik wel toepasselijk. Nu is de zon inmiddels doorgebroken in Zuidwest-Brabant, Studio 636. Live nog tot 4 uur. Het popfront zoals elke zaterdag en zondagmiddag tussen 2 en 4. Straks om 4 uur Schipper en Van Sloten. Tot 6 uur, gevolgd door Gerd Roy. En daarna ben ik er weer tussen 7 en 9. Yo, Max Verstappen heeft een hele goede start van de GP in Spanje. Hij start op P3. Heeft Antonelli inmiddels ingehaald. En staat nu op P2. Dit is John Legend.

Barry Ryan, 1969. 0-0 nog altijd in Heerenveen tegen Telstar. En het is volle bal op de matring. Hamilton heeft een muur geraakt. En dat is blijkbaar toch gebeurd ten tijde van een inhaalactie van hem. Door tegen Max Verstappen. En ja, toen heeft hij de muur geraakt. Dus Max Verstappen moest zijn plaats weer teruggeven. Dus hij reed even op de vierde plaats. Maar omdat de problemen van Hamilton desdanks zijn het niet meer kan remmen, moet hij de pits in. En ligt onze Max dus weer op de derde positie met alleen nog Antonelli en Norris voor hem. Het gaat een spannende race worden, dat weet ik dan wel. MC Shar en The Real McCoy zometeen en Another Night. Maar eerst verstaanbare muziek. Nieuwe muziek dan wel te verstaan. Dit is Miss Montreal.

MCSR en The Real McCoy. En Another Night. Dat was volgens mij de eerste hit die jij scoorde. Rust in Heerenveen. Sportclub Heerenveen. Telstar nog altijd 0-0. De grote prijs van Spanje op de Matring. Op 1, Lando Norris op 5 seconden gevolgd door Antonelli. En daar weer 18e achter Verstappen. Volgd door Leclerc en Russell. Door de problemen aan zijn remmen is Hamilton uitgeschakeld en uit de race. Einde race dus voor Lewis Hamilton. 5:30, Radio Sea Breeze met Nena en Kim Wilde. And any place, anywhere, anytime.

0: Heroes in Heaven. We duiken in ons archief van hemelse muziek. Van artiesten die ons ontvallen zijn. Kortom, Heroes in Heaven.
1: John Lodge, geboren op 20 juli 1943, was een Brits bassist en werd vooral bekend als bassist van de Moody Blues. John Lodge groeide op in Birmingham en leerde zichzelf basgitaar spelen. Toen in 1966 de Moody Blues op sterven na dood waren, werden John Lodge, net als Justin Hayward, door Thomas en Mike Pinder en de inmiddels ook Graham Edge gevraagd toe te treden tot de Moody Blues. Het werd het begin van een zeer succesvolle carrière. Tussen 1967 en 1974 was de groep druk bezig met albums opnemen en talloze tournees. Daarna volgde een sabbatical. John Lodge behoort tot de meest invloedrijke bassisten ter wereld. Naast het bestelen van de basgitaar schreef John Lodge ook muziek en liedteksten. Voor zijn Isn't It Life Strange en I'm Just a Singer in a Rock'n'Roll Band, beide van het Moody's album Seventh Sojourn, ontving hij in 2015 de ASCAP Award. Ook voor Jiminy Man, afkomstig van het album Long Distance Voyager uit 1981, ontving hij samen met co-writer Justin Hayward een ASCAP Award. Het album Blue Jays in 1975 was een samenwerkingsverband met mede Moody Justin Hayward. In 1977 volgde John Lodge werkelijk eerste soloalbum Natural Avenue. In 1978 kwamen de Moody Blues weer bij elkaar. In 1980 bracht John Lodge zijn eerste solo-single Street Café uit. En in 2015 volgde zijn tweede soloalbum 10,000 Light Years Ago. Er kwam een concertreeks die vastgelegd werd op Live from Birmingham, de 10,000 Light Years Tour. John Lodge was liefhebber van wijn en golf. John is vredig heen gegaan, omringd door zijn dierbaren en met de klanken van de Everly Brothers en Buddy Holly. Op 10 oktober jongstleden op 82-jarige leeftijd.
0: Hemelse muziek. Dit zijn de Heroes in Heaven.

Blijft geweldige muziek, jongens. Right, merci, ça. Zou ik niet doen, nogal scherp voor de billetjes. De Moody Blues, in het kader van The Heroes in Heaven. Strak is onder meer nog Frans Halsema, Sadie Barlow en de Nolans. I'm in the mood for dancing. Word je al even schrikkelijk moe van, dat kan ik je wel vertellen. Een update van de Grand Prix van Spanje. Op 1, Leclerc heeft nog geen pitstop achter zich. Antonelli, Verstappen 2 en 3 hebben 1 pitstop. Gevolgd door Russell en Norris, ook nog een pitstop. En zoals ik al eerder vermeldde, eindoefening voor Hamilton. En dit is Toto 2017. Hier is

Hallo, dit is de weerupdate. Het is bewolkt en regenachtig. Pas in de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en klaart het wat op. Er waait een matige noordwestenwind en het is een graad of 20. Vanavond volgen opklaringen en vannacht kan regionaal nevel of mist ontstaan. Toch is plaatselijk wat lichte regen of motregen niet uitgesloten. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Maandag en dinsdag wordt het tijdelijk wat warmer met 23 tot 26 graden. Maandag zijn er wolkenvelden en kan plaatselijk wat lichte regen of motregen vallen. Dinsdag is het lange tijd droog en schijnt de zon. In de avond volgen buien en de dagen daarna is het wisselvallig. En tot zover de update.

I'm in the mood for dancing. Eén ding, je wordt alleen verschrikkelijk moe van, jongens. De Nolan Sisters. Zo werden ze eerst genoemd en daarna gingen ze gewoon verder. Onder de naam de Nolans, dat bekte wat beter volgens de dames. Sadie Barlow, daar hadden we het gisteren al over. Gisteren draaide een ander nummer van haar. Vanavond, zometeen dus, Whatever Comes Next. Nou, deze dus. Een van de mooiste Nederlandstaligen van Frans Halsema. Zondagmiddag, buiten Velvet.

0: what's next.
1: Echte muziek waar je een beetje stil van wordt. Sadie Barlow. En dat was Whatever Comes Next. Het is 9 voor 4. Dit is Seabreeze AM. Popfront nog tot 4 uur. Daarna is het de beurt aan Schipper en Van Sloten. Tot 6 uur. Gevolgd door Gerd Rooij. En wij spreken elkaar uiteraard weer om 7 uur. Eerst nog even terug naar 78 met de Copacabana. Dit

0: Copa, Copacabana. Time flies when you're having fun, zeggen de Fransen volgens mij. Want het is alweer de hoogste tijd om er een eindje aan te draaien. Dit was het tussen... Nou, moet hem wel starten, jongens. Het was hem tussen... Ja, doe mij op. Ik ben gewoon te ongeduldig. Het was het tussen 2 en 4 weer. Popfront zondag. Zo direct Schipper en Van Sloten tussen 4 en 6. Live vanuit Almere. Update, laatste update in mijn programma van de GP op de Matring in Spanje. Charles Leclerc op 1, heeft nog geen pitstop gedaan. Kimi Antonelli op 2, gevolgd door Max Verstappen op 3 en Lando Norris op 4. Ik mag je een hele fijne voortzetting wensen. Veel plezier met de heren zo direct na het nieuws van 4 uur. En dat wil zeggen dat wij er daarna weer zijn tussen... Tussen 4 en 6, de verkeerde knop, deze wilde ik draaien. Kijk, en dat komt mooi uit tot het nieuws van 4 uur.
1: Ja.
0: Doen we net alsof het zo gepland is, zullen we maar zeggen. Laatste wapenfeit in het nostalgisch verfrissende geluid van Seabreeze AM op deze zondagmiddag. Tussen 2 en 4, Popfront met Nachtzaam, stamt uit 1969 van de Marmalades. Reflect.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Den Haag is de A12 weer vrijgegeven na een blokkade van Extinction Rebellion. Zo'n 30 leden van de klimaatactiegroep wandelden rond een uur of één onaangekondigd de oprit naar de Utrechtse baan op. De gemeente greep snel in en de groep moest de blokkade beëindigen. Na een uur begon de politie mensen op te pakken. Eerst 6 personen die met het blokkeren van de snelweg begonnen waren. De rest van de groep, waaronder een demonstrant in een rolstoel, werd in een bus gezet. Volgens Moskou kan het overleg tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten mogelijk volgende maand plaatsvinden. De VS is erop gebrand dat er nieuwe gesprekken komen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Gisteren gaf de Oekraïnse president Zelensky al aan te hopen op gesprekken in het najaar. En hij zei ook bereid te zijn om de Russische president Poetin zelf te ontmoeten op de G20-top in Miami in december. Rusland heeft die suggestie van de hand gewezen. In Den Haag hebben inwoners van de wijken Kraaienstein en Houtwijk zelf een meldpunt geopend waar mensen agressiviteit en intimidatie kunnen melden. De buurt heeft al lange tijd last van straatraces, scheurende auto's, motoren, agressiviteit en intimiderend rijgedrag. De straatraces worden door de bewoners bij de gemeente en politie gemeld, maar dat heeft weinig effect, zeggen zij. De gemeente is van de situatie op de hoogte en naast meer handhaving zijn een flitspaal en verkeersdrempels ideeën om de overlast in de toekomst aan te pakken. De Wall Street Journal schrijft dat Canada de banden met de Europese Unie wil aanhalen en daarom een bijzondere vorm van EU-lidmaatschap heeft voorgesteld. Canada wil bijvoorbeeld weten of het geassocieerd lid kan worden en de EU zou daar niet afwijzend tegenover staan. Bekeken wordt bijvoorbeeld of het verkeer van diensten en goederen makkelijker kan worden. Premier Carney ziet graag dat Canadezen visumvrij in de EU kunnen werken en wonen. In Brussel is er door de Europese Commissie en de Canadese ambassade nog niet op het bericht gereageerd. Het weer. In het zuiden bewolking en hier en daar regen. In het midden en noorden wolken, wat zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
2: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.
3: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Cibris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Cibris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: Beleef het weer.
6: Non-stop classics, 24 hours a day on Radio Seabreeze, 1395 and 1098 AM.

0: Vrijdag. En dit keer live vanuit een andere locatie dan dat je gewend bent.
1: Niet uit Baltica.
0: Nee, dit keer niet uit Baltica. We zijn live vanuit jou, mogen we het wel gewoon zeggen, toch?
1: Ja, het andere hier.
0: Ja. Laten we het maar doen. Hartelijke goedemiddag. Het is zondag 13 mei 2026. Het is even na 4 uur. En we gaan de muziek verzorgen voor de komende paar uren. Ik heb het natuurlijk niet alleen voor het zeggen hier. Ik heb naast mij, en geef een daverend applaus, Leo Schipper.
1: Dankjewel. Nou, natuurlijk Alex Versloten natuurlijk ook aan het roeren hier.
0: Zeker.
1: En we hebben natuurlijk een heleboel muziek uitgezocht.
0: Ja, wat gaan we eigenlijk doen vandaag?
1: Nou ja, het is natuurlijk eigenlijk 17 cents, hè. Dus we moeten een klein beetje proberen natuurlijk het format van Marcel vast te houden.
0: Dat gaan we nooit redden.
1: Dat gaan we niet redden.
0: Nee.
1: Maar goed, we hebben al een klein beetje vastgesteld dat de muziek tussen staat wat je niet kent.
0: Nee, dat is helder. De helft van de platen ken ik niet. Dus die zijn nu niet door mij uitgezocht. Maar het komt helemaal goed, denk ik. Ik zeg, laten we maar gewoon beginnen met de eerste plaat.
1: Ja, inderdaad. De Darts. Daddy Cool.

0: weer even terug naar het jaar 1989. En dat met muziek van Belinda Carlisle, Leave a Light On. En deze Belinda Carlisle, geboren in 1958, heeft zelfs op de lijst gestaan met de zeg maar, beste 100 rock'n'roll zangers. En daar stond ze op nummer 76.
1: Oh, serieus?
0: Ja, echt waar.
1: Doet ze niet verkeerd dan?
0: Nee, helemaal niet.
1: Hey, wat hebben we vandaag allemaal nog meer? Zometeen nog even het weerbericht voor de komende dagen. En natuurlijk ook nog even voor vandaag. En we gaan even kijken of er ook nog wat nieuws te melden is. Misschien nog wat actueels. Maar eerst gaan we natuurlijk gewoon muziek draaien van Simply Red en Stars.

0: muziek een beetje gezamenlijk uitgezocht. En er staat nu een plaat in de playlist. En moet je toch echt even uitleggen wat dit is, hoor.
1: Nou ja, ik ben zelf best wel een grote fan van Connie van den Bos. Ik vind het sowieso dat ze altijd wel een mooie stem gehad heeft. Want Connie van den Bos is eigenlijk in 2002 al overleden. En ja, dit is een nummer uit 1975, wat genaamd is Ik wil gelukkig zijn.
0: Oké.
1: Toch?
0: Een hele bijzondere keus. Maar we gaan luisteren.

0: En dan van een speciaal muziekje, zou ik maar even zeggen, uit het jaar 1970. Van de Continental Uptight Band. En dat nummer is genaamd Please Sing a Song. En ja, als ik ga zoeken naar de band, dan dacht ik eigenlijk dat we hier te maken hebben met een band waar, zeg maar uit Engeland, maar deze is gewoon uit Nederland afkomstig. Uit Utrecht.
1: Uit Utrecht?
0: Gewoon uit Utrecht.
1: Gewoon uit Nederland. Eigenlijk een Nederlandse
0: Ja, inderdaad. Ja.

0: van 1962.
1: Ja, zo oud is dat.
0: Hoe ver gaan we nu terug in de tijd?
1: Ja, we gaan soms heel ver terug in de tijd. En dat doen we natuurlijk wel vaker bij Radio Cyprus. En we zeggen natuurlijk altijd jaren 60, 70 en 80. Dat zijn natuurlijk in principe de jaren waar we natuurlijk naar terug gaan. Maar we gaan natuurlijk ook wel eens naar de jaren 90.
0: Ja, precies. Er is een leuke remix-versie. Het origineel schoof ik uit 1978, als ik me niet vergis.
1: Ja. Maar deze is heerlijk vrolijk.
0: Precies. Barry Manilow en een speciale

0: 1993 in de speciale remix-uitvoering Barry Manilow met de Copacabana. En we gaan dus even kijken naar het weer buiten, want op dit moment is het best wel wat bewolkt eigenlijk.
1: Ja.
0: Het regent niet voor weer. Nou, misschien komt het nog wel. Maar het zuiden regent nog wel enkele tijd. Maar op de meeste plaatsen is het inmiddels wel droog en kan de zon doorkomen. En de avond verloopt overwegend droog. Vannacht koelt het wel af naar zo'n 11 tot 16 graden. En in het uiterste zuiden is er nog kans op lichte regen. Lokaal kan er wel wat mist ontstaan. En morgen is er wat meer plek voor de zon en zijn er wat stapelwolken. Hier en daar valt nog wel een bui, maar het is overwegend droog bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Dat wordt 21.

ging even terug naar het jaar 1970. En dat deed Blood, Sweat and Tears. Heidi High. En ze hebben natuurlijk al een aantal hits gehad. Maar dit was misschien toch wel een van de bekendste. En als ik dan een beetje kijk naar de formatie van de groep. Ze bestonden uit 10 personen. Dus het was best wel een groep te noemen. Goed, voor de volgende gaan we even richting de jaren 80. En in de jaren 80, ja, toen kwam toch ook al een klein beetje, ja, zeg maar, de synthesizer muziek in zwang. En toen was er ook ineens een band die genaamd was Big Country. En die had ook best wel een hele grote hit met dit nummer, dat genaamd is Change.

0: prachtig. En jij ging even voor mij zoeken, want volgens mij is deze zanger ooit eens een keer zelfmoord gepleegd. Ja, dat doet je natuurlijk ook maar één keer, maar...
1: Ja, nou, ik was er even aan het zoeken, maar er staat dus wel bij dat hij overleden is, maar niet hoe hij overleden is.
0: Oké.
1: Dus nou, zijn er een beetje waastig over. Het lijkt de NS wel.
0: Maar hij is wel overleden. Dus dat is
1: ja, hij is wel overleden, inderdaad.
0: Nou, om een beetje op de actualiteit in te springen. De A12 is geloof ik op dit moment weer gestremd door de Extinction Rebellion.
1: Zitten ze er nog?
0: Ja, volgens mij wel.
1: Ja, okay.
0: Ik weet niet of ze... Ik zal even kijken. Misschien zijn ze ook wel weggesleept ondertussen, hoor. Dat zou ook wel terecht zijn, natuurlijk.
1: Ja.
0: Nou, dan zou deze plaat van Chris Rea natuurlijk niet misstaan. The Road to Hell.

0: Die weg is vrijgegeven. Dat is niet heel erg actueel wat wij allemaal vertellen. Maar goed, dat maakt niet uit. Het is allemaal live.
1: Ja, we zitten er niet bij, hè?
0: Nee. Dus, ik kan je ook vertellen dat het 19 minuten voor 5 is. Dus dat klopt allemaal. We zijn gewoon echt live.
1: Ja, ja. De Road to Hell trouwens van Chris Ria. Dat is volgens mij wel echt een nummer wat je kunt draaien als je een lange rit met de auto moet maken.
0: Ja, er zit nog een heel stuk vooraan. Maar dat hebben we maar overgeslagen. Maar het begint heel lang intro met heel zachtjes. En,
1: Ik
0: denk
1: wel.
0: Dat het heel langzaam aan het opbouwen is of zo. Maar goed, we hebben alleen de muziek gedeeld er even tussenuit gehaald. Zeg.
1: Goed. En we gaan lekker door met muziek maken. En voor de volgende gaan we naar het jaar 1971 met Bobby Sherman. Is anybody there?

0: was muziek afkomstig van Cliff Bennett. En hij deed dat samen met de Rebel Rousers in het jaar 1966. Met het nummer Cut to Get to Into My Life. En eigenlijk is dat een nummer afkomstig van Lennon en McCartney. Oftewel, de Beatles.
1: Oh, is dat zo?
0: Ja, dat is zo.
1: Oh, bijzonder.

0: We blijven een beetje hangen in de jaren 60 en 70, geloof ik. Hè? Want dat is wel een beetje jouw favoriete tijdperk.
1: Heerlijk, vind ik het. Ja, heerlijk.
0: Ja. Duidelijk. Ja, dat maakt het niet uit. Er zitten echt wel goede platen tussen, hoor. Dus maak je niet druk.

0: we waren niet zo heel erg succesvol met dit nummer. In tegenstelling tot andere nummers die ze hadden natuurlijk.
1: Ja, nou in 1976 hebben ze dus het Eurovisie Songfestival gewonnen. En dat met dus Save Your Kisses For Me. En volgens mij dat is dat wel een van de laatste keren geweest dat Engeland gewonnen heeft. Want volgens mij doen ze de laatste tijd alleen maar voor spek en bonen mee.
0: dat zal heel goed kunnen.
1: Ze eindigen continu een beetje als laatste. Dus,
0: maakt nog niet uit. Nou, wie kijkt er trouwens tegenwoordig nog naar het Eurovisie Songfestival? Ik weet het niet hoor.
1: Een bepaalde groep, zou ik maar even zeggen.
0: Nou, ik niet in ieder geval.

0: mensen vonden niet verbouwd is aan haar, dat was haar stem. Ja, dan hebben ze me dit nummer wel gedaan.
1: En zelfs de muziek is verbouwd.
0: Ja, uit 1999. Dat is een beetje actuele muziek. Dat mag ook wel eens in dit programma, hoor.
1: Jawel, ja. Wat dat betreft zitten er zo'n beetje tussen 1960 tot en met... nou, ik zie 2000 in staan. 2011 heb ik gezien. Ja. Wat dat betreft hebben we van alles vanmiddag.
0: We zijn heel breed georiënteerd.
1: Ja, zeker wel.
0: We gaan nog twee platen draaien vlak voor het nieuws van 5 uur. En daarna zijn we er nog een uur. Dus hou daar vast maar even rekening mee. Dit is Bon Jovi uit 1987. En een van hun ja, minder bekende nummers, Wanted Day.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij Russische aanvallen op Oekraïne in de buurt van de grens met Polen is een trein geraakt die tussen Kiev in Oekraïne en de Poolse hoofdstad Warschau rijdt. Een drone sloeg in op de locomotief, maar niemand raakte gewond. In de trein zaten onder andere veiligheidsadviseurs van Europese regeringen, diplomaten, Duitse parlementsleden en de voormalige Britse premier Boris Johnson. In de buurt van de spoorlijn werd ook een tankstation geraakt. Volgens de Kiev Independent brak daar brand uit. In Den Haag is de A12 weer vrijgegeven na een blokkade van Extinction Rebellion. Zo'n 30 leden van de klimaatactiegroep wandelden rond een uur of één onaangekondigd de oprit naar de Utrechtse baan op. De gemeente greep snel in en de groep moest de blokkade beëindigen. Na een uur begon de politie mensen op te pakken. Eerst 6 personen die met het blokkeren van de snelweg begonnen waren. De rest van de groep, waaronder een demonstrant in een rolstoel, werd in een bus gezet. Een van de ABBA-leden, de 79-jarige Benny Andersson, heeft de hit Mamma Mia ingezet om de Zweedse oppositieleider Magdalena Andersson bij de parlementsverkiezingen te steunen. De ABBA-ster speelde Mamma Mia op een piano bij het hoofdkwartier van de Sociaaldemocraten in Stockholm. De politieke strijd in Zweden gaat tussen het huidige rechtse blok en de linkse oppositie. Er kan tot vanavond 8 uur gestemd worden. Door het uitvallen van een belangrijke pijpleiding in Saudi-Arabië kan het wereldwijde olieaanbod 4% afnemen. Door droneaanvallen afgelopen vrijdag moest de Oost-West-pijpleiding stilgelegd worden. Er gaat nu geen olie richting de havenstad Yanbu aan de Rode Zee. Daar wordt de olie normaal gesproken verder geëxporteerd. Volgens persbureau Reuters is er nog voor 5 tot 7 dagen aan export voorradig. Als de pijpleiding niet binnen een paar dagen hersteld kan worden, zullen de brandstofprijzen nog verder stijgen. Het weer in het noorden en midden overwegend droog, in het zuiden mogelijk wat regen. In de nacht kan lokaal mist ontstaan, het wordt 7 tot 14 graden. Morgen in het zuiden en zuidwesten een grijze start met wat regen, elders droog met soms wat zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
6: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: tijdens het nieuws. Je wil niet weten wie er hier op de achtergrond gebeurt.
1: Nou, we houden wel een klein beetje spanning, toch?
0: Maar het is gelukt. Dan
1: ja, inderdaad.
0: Laten we het niet in details treden.
1: Nee, inderdaad. Goed, in ieder geval leuk dat je erbij bent hier. Het programma heet officieel natuurlijk Windkracht 5. En wordt normaal gesproken natuurlijk gepresenteerd door Arne Zijlstra. Ja, die is er vanmiddag even niet en heeft gevraagd van... jongens, kunnen jullie dat voor ons overnemen?
0: Hij had gewoon geen zin.
1: Ja, het gewoon geen zin. Dat zal zijn. Maar goed, we proberen wel een klein beetje de muziek te presenteren. En natuurlijk die anders gewenst is te draaien. En zo ook de volgende van niks anders dan The After Tea. Now push you for an answer.

0: Glory Years. Nou, ben je niet jongen, zo oud is deze plaat nog niet, toch?
1: Nou ja, hij klonk wel lekker vrolijk, toch?
0: Ja, dat ben je absoluut. En ik moet heel eerlijk bekennen, ik had hem nog nooit eerder gehoord. Maar
1: nou ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb het programma een beetje samengesteld. En dat een beetje met het idee zoals Anne dat waarschijnlijk ook gedaan zou hebben. Dus er zitten wat nummers tussen die ja, zeg maar een beetje albumtrek zijn. Nou, misschien nummers die niet alledaags zijn. Maar zeker wel de moeite waard.
0: Ik noem dat gewoon los zand, hoor, maar oké.
1: Ja, dat mag ook, dat mag ook. Het volgende nummer hoort een klein beetje bij mij in de categorie jeugdsentiment. En Asia, dat is eigenlijk een beetje een symfonische rockmuziek. Dus dat moet een beetje iets zijn wat toch wel een klein beetje aan mij gerelateerd is. En dit vond ik toen de tijd best een goed nummer. Only a time will tell.

0: symfonische rock noem je dit?
1: Ja, er zit wel iets klassiek symfonie in.
0: Ja, daar ben ik het mee eens, maar...
1: Het is niet van begin tot het eind dan een gitaar eisen, zeg maar.
0: Nee, dat ook weer niet. Nee. Maar ik vind dat ik ben altijd een beetje bang dat het te druk wordt dan. Omdat er te veel doorheen zit.
1: Ja, ja. Nou, het wordt hier omschreven als progressieve rock. Dus,
0: progressieve rock. Oké.
1: Goed, het is ondertussen wel 4:15. En dat betekent dat we altijd wel even wat aandacht besteden aan Nederlandstalige muziek. En de volgende is wel een bekende artiest, maar het nummer is ook weer niet zo bekend. We hebben Astrid Nijg en Voor je het morgen achterlaat.

0: Astrid Nijger uit 1974. En ik ken haar toch echt wel van een ander nummer waarin ze een bepaald beroep uitoefent, laat ik het zo zeggen.
1: Ja. Ik doe wat ik doe, hè, zoals dat nummer genaamd.
0: Ja, dat is volgens mij ook het enige nummer wat ik van haar ken.
1: Weet je wat? We gaan dus even een beetje verderop in de tijd naar het jaar 2000. Samen met de Red Hot Chili Peppers.
0: Ja, luisteraars van mijn programma die zijn wel gewend dat ik een beetje disco-minded ben. Maar heel af en toe zit er ook wel zo'n leuke rockplaatje tussen. En dit is er eentje van: Californication.

0: Californication. En ik zit me echt een klein beetje af te vragen, wat betekent het eigenlijk? De Red Hot Chili...
1: Dat betekent helemaal niks, hoor.
0: Betekent helemaal niks. De Red Hot Chili Peppers, die zongen er in ieder geval over. Goed, we gaan lekker door. En voor de volgende gaan we weer een beetje richting de jaren 90. Samen met de Cutting Crew. En ja, het is een beetje eigenlijk een onbekend nummer.
1: Ja, volgens mij is het meer een country nummer of zo.
0: Nou ja, het zou misschien wel kunnen. Is that the way you want it? Dat is eigenlijk de vraag die gesteld wordt.

0: Cutting Crew, die ken ik eigenlijk van I Just Died In Your Arms Tonight. Ja. Dit is toch echt heel wat anders, hoor.
1: En wat vind je ervan?
0: Ja, ik vind het wel bijzonder eigenlijk. En ik moet toch wel zeggen dat ik die I Just Died In Your Arms echt wel mooier vind, hoor. Ja, het zit wat steviger, wat Amerikaanser of zo.
1: Maar goed, je gaf net al een klein beetje aan dat het richting de country gaat.
0: Ja.
1: En de volgende artiest die is zeker ook wel van de country. En die heeft een song uitgebracht die een soort van tweede leven is begonnen. Door alle publiek en de media die eromheen is. Ilse de Lange, So Incredible.

dat nummers zeg maar, voor een tweede keer uitgebracht worden, dat is misschien niet zo bijzonder. Maar de reden dat dit gebeurt, is dat misschien toch wel. Ilse de Lange, So Incredible, komt oorspronkelijk uit het jaar 2008. En een TikToker, Aisha Fis, die dacht zo van, weet je wat, laat ik in mijn kruidvat uniform een dansje uitvoeren met dit nummer eronder. En de rest is geschiedenis.

0: is Black. Geen idee wat dat betekent trouwens. Hoor.
1: Nou, ik zit even een klein beetje te kijken naar de informatie van deze groep die tussen 1988 en 2007 hebben bestaan. Ja, en de muziek die gaat een beetje over vaak zwartgallige humor.
0: Oh.
1: Er zit vaak een boodschap in verwerkt.
0: Er zit een boodschap in verwerkt. Ja. Oké, nou, ik heb het niet gehoord, maar misschien jij wel als luisteraar, dus geen idee hier. Ik wil nog even het weer met je doornemen, want vanavond overloopt.
1: Dat gaat goed lekker.
0: Vanavond verloopt overwegend droog. Vannacht koelt eraf naar zo'n 11 tot 16 graden. In het uiterste zuiden is nog wel kans op lichte regen. En lokaal kan er wat mist ontstaan.
2: Oh yeah.
0: Morgen is er wat meer plek voor de zon en zijn er wat stapelwolken. Hier en daar valt nog wel een bui, maar het is overwegend droog. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. En het wordt 21 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. Ja, en de rest van de week, eigenlijk is maandag de beste dag om te genieten. Tussen de

0: uit 1987 en het kwam in de top 10 terecht. Tot nummer 6 ongeveer. Hij heeft twee keer op nummer 1 gestaan met Purple Rain en Almost Beautiful Girl, The Most Beautiful Girl in the World. En ja, deze was A Sign of the Times.
1: Ja, wat zou ik daar nou van zeggen?
0: Ja, weet ik niet.
1: Goed, over het weer gesproken net. Ik voel een beetje een zonnetje in mijn rug.
0: Ja. Dat komt natuurlijk omdat wij op de radio zijn. Ja, dat kan niet anders.
1: Dat kan niet anders.
0: Goed, dan moet ik zonnige muziek bedraaien natuurlijk.
1: Bob Dylan.

luisteren altijd natuurlijk naar het programma Windkracht 5. Zoals dat natuurlijk op zondag altijd gepresenteerd wordt. En daar zitten ook altijd wel wat muziekjes die wat anders zijn. Zoals ook deze van The Birds, Full Circle. Doe met Bonnie Raitt en Nothing Only to One.

0: One uit 1991 van Bonnie Raitt. En ja, dit is eigenlijk wel muziek. Ja, dat is best wel goed te doen.
1: Ja, dit gaat wel, hè?
0: Ja, dit vind ik prima. Dit is helemaal goed. Hey, we moeten eigenlijk nog iets doen aan Nederlandstalige muziek, geloof ik, hè?
1: Ja, zeker wel. Dat doen we zeker altijd wel bij Radio Cybris. En voor de volgende gaan we naar het jaar 1988. En dat gaan we doen samen met Johnny Lyon. En die gaat alleen naar Dallas.
0: Nee, het gebeurt alleen in Dallas.
1: Oh, is dat zo?
2: Ik was een lol.

0: gaat dus niet over de stad Dallas. Laten we daar gewoon duidelijk over zijn. Dat je dat in ieder geval weet.
1: Nou, wat we wel gezien hebben, is dat het nummer eigenlijk al een beetje een Nederlandse bewerking is van een Engelstalig nummer, hè?
0: Ja, het is een cover. Ik zag het zo net ergens staan. Nou, weet ik eigenlijk niet meer precies welke cover, maar ja, misschien moeten we die een keertje opzoeken en het origineel eens een keer draaien.
1: Ja, inderdaad. Maar goed, die Johnny Lyne heeft één keer echt een dit gehad met het nummer Sofietje, maar dat is wel heel lang geleden.
0: In 1965, kun je nagaan. En deze was al 1988. En dit is U2.

0: Still Haven't Found What I'm Looking For uit 1987. En wist je trouwens dat dit nummer ooit eens een keer gecoverd is?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Ja, nee, dat komt uit 1992. Still haven't found what I'm looking for. Echt waar. Van uit 1992 van Badenstad. Nou goed, we gaan even serieuze muziek draaien hier op Radio Seabreeze met... Radio
1: Seabreeze. En dan gaan we richting het jaar 1984. Een stukje muziek gezongen door Christine McVie. Zij was ook onderdeel van de band Fleetwood Mac. Helaas, ze is al niet meer onder ons, maar haar muziek is gelukkig wel blijven bestaan. Dit nummer is genaamd Get a Hold on Me. En dat hoor je nog even gauw op Radio Seabreeze, voordat het 6 uur is.

0: We moeten een beetje vaart maken, geloof ik.
1: Ja, het is alweer bijna voorbij. Wat dat betreft, het is altijd zo dingen die je leuk vindt, die zijn altijd heel snel afgelopen.
0: En denk je dat we dit ooit weer mogen doen?
1: Nou, we moeten even kijken of Marcel en Anne nog eens een keer zeggen van... jongens, kunnen we iets van ons overnemen?
0: Ik denk het niet meer, hoor.
1: Denk het ook niet.
0: Dat was een eenmalige actie.
1: Maar goed, dat was in ieder geval wat mij betreft een leuke ervaring.
0: Zeker, zeker. Ik heb er plezier in gehad.
1: Een beetje bijzonder muziek. En daar gaan we ook mee uit met Crosby, Stills & Nash. Just a Song Before I Go.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Partijleider Jesse Klaver van Pro wil met de coalitie praten over een begrotingsakkoord, maar zal geen millimeter meebewegen als het gaat over de bezuinigingen op sociale zekerheid. Dat heeft hij tijdens een bijeenkomst in het Spoorwegmuseum in Utrecht gezegd voor zo'n 300 aanhangers. Hij beschuldigt de minderheidscoalitie onder andere van doormodderen en een fundamenteel oneerlijk beleid. Klaver laat de deur echter op een kier en is bereid compromissen te sluiten en verwijst onder andere naar de steun van Pro voor de stikstofplannen. Bij de Grand Prix van Spanje is Max Verstappen als tweede gefinished. Kimi Antonelli werd eerste en Lando Norris eindigde als derde in Madrid. Antonelli gaat aan de leiding in het klassement en zet met de winst een stap richting de wereldtitel. Verstappen evenaarde met zijn tweede plaats zijn beste resultaat van dit seizoen. Ook in Hongarije en Oostenrijk finishte hij als tweede. Het was voor het eerst in 45 jaar dat er in Madrid weer een Formule 1 race plaatsvond, op het nieuwe circuit Madring. Bij Russische aanvallen op Oekraïne in de buurt van de grens met Polen is een trein geraakt die tussen Kiev en Warschau rijdt. Een drone sloeg in op de locomotief, maar niemand raakte gewond. In de trein zaten onder andere veiligheidsadviseurs van Europese regeringen, diplomaten, Duitse parlementsleden en de voormalige Britse premier Boris Johnson. In de buurt van de spoorlijn werd ook een tankstation geraakt. Volgens de Kiev Independent brak daar brand uit. In Den Haag is de A12 weer vrijgegeven na een blokkade van Extinction Rebellion. Zo'n 30 leden van de klimaatactiegroep wandelden rond een uur of één onaangekondigd de oprit naar de Utrechtse baan op. De gemeente greep snel in en na een uur begon de politie mensen op te pakken. Eerst 6 personen die met het blokkeren van de snelweg begonnen waren. De rest van de groep, waaronder een demonstrant in een rolstoel, werd in een bus gezet. En dan nog het weer. In het zuiden is het bewolkt met af en toe regen. In het midden en noorden is het helder en daar kan later mist ontstaan. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt dan naar 7 graden in het noorden en 15 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
6: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: money, money. Makes the world go round. Money's too tight to mention. Simply Red. Die rode kwam weer een keer voorbij op de radio. En ook nog Amateur Hour van The Sparks. Zo aan het begin van deze nieuwe Sunday Grooves op deze zondagavond. En dankjewel duo Alex van Sloten en Leo Schipper voor het voorgaande uurtje Windkracht 5. Dat was nog eens een keertje krachtig op de zondagmiddag. Ja, ja. Leuk. Ter vervanging van Anne Zijlstra, maar die is er binnenkort wel weer. Die was op vakantie, geloof ik. Ja? Goed begrepen. Nou, tot aan een uur of zeven weer wat fijne plaatjes op de radio met onder andere Beatles, Stones en een dubbele dosis van Supertramp vanavond.
1: Iedere zondagavond Sunday Grooves met Ger de Rooy.
2: Seabreeze. The old Covent Garden. I remember only too well.

0: Leonard. Ooit was hij zanger van Thin Lizzy. En aan het eind van zijn carrière had hij nog een hit met deze plaat, Old Town. Geweldig. Je hoort hem. Hij had een beetje veel van dat witte poeder gesnoven, geloof ik. En zijn neus was een beetje kapot. Dat kun je goed horen. Ja. Nederlandstalig nu op de radio. Bij Seabreeze, André Hazes.
1: Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond. Wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: Ja mensen, als je naar buiten kijkt, dan merk je het al wel. Hè? We gaan langzaam de herfst weer in. Time of the season. Dat waren de Zombies met Colin Blunstone in gelederen. Okay. Zeg maar nee, dan krijg je er twee uit de 60s, 60s Sunday. En ook nog Groovy Kind of Love van Wayne Fontana en de Mindbenders. Nog meer 60s dan, ja. In de Beatles en de Stones. Op 11 september 2001 rouwt de wereld om de slachtoffers van de aanslagen op de Twin Towers in New York. De dagen erna zoeken New Yorkers massaal troost bij de Strawberry Fields. Een speciale hoek in de Central Park, waar ze kaarsjes aansteken. Dit deel in het groen is opgedragen aan John Lennon, die vlakbij om het leven werd gebracht. Ook op de geboortedag en de sterfdag van John Lennon komen troostzoekers hier bij elkaar om te rouwen en te herdenken. Keer op keer krijgt hun idool een bloemenhulde.
1: De Beatles en de St-

Een van de aanstekelijke nieuwe liedjes op het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues, Never Wanna Lose You. En de Beatles draaiden we dit keer natuurlijk met Strawberry Fields Forever. Want daar ging het verhaaltje ook een beetje over, hè? Daar in New York. Oké. Onderweg ook nog een dubbele dosis vanavond. Twee platen van Supertramp. Dus als je daarvan houdt, hou hem zeker lekker aan hier op Seabreeze. En voor de rest hebben we ook nog van allerlei andere leuke platen. Dus onder andere deze van Kim Carnes. Ooit een hele grote in Amerika in de jaren 80. She's got better Davis eyes.

Man, een van mijn hobbybandjes. Dat was alweer veel te lang geleden wat we ze gedraaid hadden op de radio. Dat is wel mooi, hè? De muziek van Steely Dan werd yacht rock genoemd. En ze belden Donald Fagen op. En van Steely Dan, een van de makers van Steely Dan. De oprichters. En leuk, yacht rock. Fuck you met je yacht rock. Daar was hij niet blij mee, geloof ik. Dat het zo genoemd werd in Amerika. Dat is schijnbaar een nieuwe stroming. Ja. Allemaal een beetje dat soort muziek. Heerlijk. Oh. Van een singeltje nu. En mijn microfoon die piept een beetje. Waarom? Staat er een beetje hard hier misschien. Ja. Even wat zachter gezet. Oké. Van een singeltje dus. Boogie Oogie Oogie. A Taste of Honey.

0: Lekker hoor, zo net na het eten even een dansje doen. Boogie, oogie, oogie, no more van The Taste of Honey. Ja, dat is wel leuk. En ik heb steeds een nieuw exemplaar gekocht. Of een ander exemplaar op internet. En deze lijkt toch nog wel aardig te zijn. Ik had er steeds eentje die nu nogal kraakte van dit plaatje. En dan moet ik gewoon een juiste single hebben. Ik blijf net zo lang op zoek naar dat ik echt de goede gevonden heb. En deze lijkt wel... Ja, nou, deze mag blijven. Ja, oké. Okay. Even de naald eraf. Ik heb nog een ouderwetse pick-up, hè. Maar ja... Zometeen nog de dubbele dosis. Twee platen van Supertramp. We zijn nog druk in beraad welke het gaan worden. Maar hou hem gewoon lekker hier op Seabreeze. Dan hoor je ze vanzelf voorbij komen. Eerst even deze nog van Raymond van het Groenewoud.
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: Raymond van het Groene Woud. En je veux de l'amour. Tijd voor de dubbele dosis vanavond. Supertramp. Sunday Cruise met Ger de Roys.
1: Sunday Grooves, de dubbele dosis. De dubbele dosis.

Supertramp, een van de grote bands uit de jaren 70. Ja, ja, Crime of the Century, Even in the Quietest Moments, Breakfast in America. Dat waren albums, hè. Dat waren albums, mensen. Jongen, jongen. We draaiden Skull en The Logical Song. Speciaal nog voor Marcel Joustra, die afgelopen week verjaard is. Ik weet dat hij een groot fan is van Supertramp. Dus ja, Marcel, deze was voor jou, voor je verjaardag. Alsnog, hè. Gefeliciteerd. Oké, ja. En alweer bijna 7 uur. Dat betekent zometeen het nieuws. En daarna Anton Nagsa met de Classics of Rock. Ook nog Colin Peters en Bart de Zwart vanavond. Dus hou hem lekker hier op Seabreeze.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Tijdens een bezoek aan Ierland heeft de Amerikaanse president Trump gezegd dat hij wil dat Oekraïne ophoudt met het aanvallen van raffinaderijen in Rusland die diesel maken. Trump is van mening dat er zo'n tekort aan diesel ontstaat. En dat komt niet door de situatie in het Midden-Oosten, maar wat er gaande is tussen Rusland en Oekraïne, zo zegt hij. De laatste tijd heeft Oekraïne met grote regelmaat Russische raffinaderijen aangevallen. Ook Moskou heeft de bombardementen geïntensiveerd. Canada wil de banden met de Europese Unie versterken en premier Carney heeft gevraagd of zijn land geassocieerd lid kan worden. Volgens de Wall Street Journal staat de EU daarvoor open. Er wordt gekeken naar manieren om nauwer samen te werken op het gebied van onder andere defensie en energie. Ook moeten manieren voor het verkeer van goederen en diensten makkelijker worden. Daarnaast hoopt Carney dat Canadezen zonder visum in de Europese Unie kunnen wonen en werken. De Europese Commissie heeft nog niet gereageerd op de berichten. Partijleider Jesse Klaver van Pro wil met de coalitie praten over een begrotingsakkoord, maar zal geen millimeter meebewegen als het gaat over de bezuinigingen op sociale zekerheid. Dat heeft hij tijdens een bijeenkomst in het Spoorwegmuseum in Utrecht gezegd voor zo'n 300 aanhangers. Hij beschuldigt de minderheidscoalitie onder andere van doormodderen en een fundamenteel oneerlijk beleid. Klaver laat de deur echter op een kier en is bereid compromissen te sluiten en verwijst onder andere naar de steun van Pro voor de stikstofplannen. Bij de Grand Prix van Spanje is Max Verstappen als tweede gefinished. Kimi Antonelli werd eerste en Lando Norris eindigde als derde in Madrid. Antonelli gaat aan de leiding in het klassement en zet met de winst een stap richting de wereldtitel. Verstappen evenaarde met zijn tweede plaats zijn beste resultaat van dit seizoen. Ook in Hongarije en Oostenrijk finishte hij als tweede. Het was voor het eerst in 45 jaar dat er in Madrid weer een Formule 1 race plaatsvond op het nieuwe circuit Madrid. En dan nog het weer. In het zuiden is het bewolkt met af en toe regen. In het midden en noorden is het helder en daar kan later mist ontstaan. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt dan naar 7 graden in het noorden en 15 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
3: Op zoek naar dé oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
4: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Zondagavond even over 7, Radio Seabreeze. Dankjewel Ger de Rooij voor de Sunday Groove tussen 6 en 7 tot 9 uur. De Classics of Rock elke zondagavond van 7 tot 9 hier op Radio Seabreeze. En we trapten hem lekker stevig af met gelijkstroom, wisselstroom, oftewel AC/DC en You Shook Me Up. Tot aan een uur of 9 zijn we bij je met alleen maar de lekkerste Classics of Rock. Met uiteraard geven we straks weer een slinger aan die Classics of Rock top 100 carousel. Maar nu eerst nieuwe muziek van de Kings of Leon. Dit is My Whole World. Goedenavond. 29.

was de eerste single van hun tweede album Away from the Sun. We hebben het over Three Doors Down. Het nummer pikte op nummer 4 in de Amerikaanse Billboard Hot 100 en stond maar liefst 17 weken bovenaan de mainstream Billboard Rock Track Charts. Waarmee het een van de langst lopende nummer 1 singles van die lijst is. In ons land werd dit nummer When I'm Gone uit 2002 helaas geen hits. Classics of Rock met nu een van de mooiste klassiekers geschreven door Lennon en McCartney. En de bekendste uitvoering is uiteraard deze van Joe Cocker. With a little help from my friends.

was muziek van de Amerikaanse rock supergroep die in 2012 werd opgericht door Alice Cooper, Johnny Depp en Joe Perry. De bandnaam Hollywood Vampires is afgeleid van de Hollywood Vampires, een celebrity drinkclub opgericht door Cooper in de jaren 70 met onder andere John Lennon, Harry Nilsson, Keith Moon van The Who en Mickey Dolenz van The Monkees. Toeleden zijn onder meer Duff McKagan en Matt Sorum, bekend van Guns N' Roses, evenals Robert DeLeo van de Stone Temple Pilots. De band heeft twee studioalbums uitgebracht met gastoptredens van onder meer Paul McCartney, Dave Grohl, Joe Walsh, Zach Starkey en Christopher Lee. Dit was uit 2019 People Who Died, The Hollywood Vampires. En dit is John Miles.

Ik weet eigenlijk niet goed wat ik me daarbij voor moet stellen. Eyes without a face. Face without eyes wel, want dan heb je gewoon geen ogen in je gezicht. Maar waar zitten die ogen als je geen gezicht hebt waar ze in moeten zitten? Dus een beetje een wazige titel. Billy Idol had er wel een bekende hit mee destijds in de jaren 80. Eyes without a face. 1985 daarvoor. Once in your life. John Miles, plaat die je eigenlijk nooit op de radio hoort. Vandaar dat we hem toch eventjes onder de aandacht wilden brengen van jullie luisterend publiek van de Classics of Rock. Met nu Professor Barabbas, On the Road Again.

Hij probeert me telkens malen weer te verrassen met nieuwe tracks. En ook dit is er weer een, de Rock Request van Geert de Meer. 1969 origineel van The Animals. Deze uitvoering is wat steviger en was van Frigid Pink, The House of the Rising Sun. Stamde eveneens uit 1969 op verzoek van onze grote vriend Geert de Meer, de Rock Request. En dit is nieuwe muziek die Geert ook wel kan appreciëren, denk ik. Nothing But Thieves, A Different Kind of Happiness.

En zo tegen het einde van het programma draaiden we nog even een slinger. Gaven we een slinger aan die Classics of Rock Top 100 carousel. We begonnen volgens mij op nummer 72. De papieren erbij pakken. Zeer zeker. Op 92 begonnen we. En hij eindigde vandaag op nummer 67. Begonnen we Ozzy Osbourne. 1992. No More Tears. Wil je die hele lijst nog eens nalezen? AntonNachtzaam.nl. Anton Nachtzaam aan elkaar geschreven. En dan klik je op het tabblad Classic Rock. En dan kom je tegen de 100 Classic Rock nummers. Jaarlijks wordt die lijst opnieuw samengesteld. En elke week geven we een slinger aan die carousel om één van die nummers eruit te pikken die we dan draaien. Laatste vocale van het eerste uur, die stamt uit 1976 van de formatie Elkwin. Dit is Fool in the Mirror. Ik zeg tot ziens.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Iran overlegt met de Golfstaten over de Straat van Hormuz, maar dat maakt de Amerikaanse president Trump niks uit. Het kan me niet schelen, het is hun zaak, zei hij tegen journalisten tijdens zijn bezoek aan Ierland. Iran blokkeert de zeestraat sinds de oorlog eind februari begon en er worden regelmatig schepen aangevallen. Aan de andere kant blokkeert Amerika de Straat van Hormuz voor schepen die van of naar havens in Iran gaan. Door de blokkade wordt er bijna geen olie en aardgas meer via deze route vervoerd. In Eindhoven is in een huis aan de Oude Stadsgracht iemand gevonden die overleden is. Het slachtoffer had een steekwond. Lokale media melden dat het om een vrouw gaat en een man zou meegenomen zijn uit de woning, maar is niet aangehouden. Wat de relatie tussen de twee was, wordt onderzocht. Uit sectie op het lichaam moet blijken of de steekwond fataal was. De politie houdt alle scenario's open. Tijdens een bezoek aan Ierland heeft de Amerikaanse president Trump gezegd dat hij wil dat Oekraïne ophoudt met het aanvallen van raffinaderijen in Rusland die diesel maken. Trump is van mening dat er zo'n tekort aan diesel ontstaat. En dat komt niet door de situatie in het Midden-Oosten, maar wat er gaande is tussen Rusland en Oekraïne, zo zegt hij. De laatste tijd heeft Oekraïne met grote regelmaat Russische raffinaderijen aangevallen. Ook Moskou heeft de bombardementen geïntensiveerd. Canada wil de banden met de Europese Unie versterken en premier Carney heeft gevraagd of zijn land geassocieerd lid kan worden. Volgens de Wall Street Journal staat de EU daarvoor open. Er wordt gekeken naar manieren om nauwer samen te werken op het gebied van onder andere defensie en energie. Ook moeten manieren voor het verkeer van goederen en diensten makkelijker worden. Daarnaast hoopt Carney dat Canadezen zonder visum in de Europese Unie kunnen wonen en werken. De Europese Commissie heeft nog niet gereageerd op de berichten. En dan nog het weer. In het zuiden is het bewolkt met af en toe regen. In het midden en noorden is het helder en daar kan later mist ontstaan. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt dan naar 7 graden in het noorden en 15 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
0: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
4: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
5: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

0: En met Boss Kijks en What Can I Say uit 1977 trapt het tweede uur af van de Classics Rock hier op Radio Seabreeze. Zondagavond. Het is 13 september 2026 tot 9 uur nog bij je. Met nu een van mijn favoriete artiesten van dit moment. Hij komt uit Engeland. Julian W. Turner. Dit is Life After Death.
1: Hi, this is Julian W. Turner. You are listening to Anton Nadzam. And this is my new song,

elke week proberen we toch een album tevoorschijn te toveren wat je niet altijd hoort. Kan een nieuw album zijn, kan een oud album zijn. Ditmaal het album Return to Forever uit 2015. En van het album draaiden we We Built This House 2015. De Duitse formatie Scorpions. Het was een 18e studioalbum van deze Duitse band. En dit is Keith Urban en Michael McDonald. Yacht Rock van de bovenste plank. We go back.

De Lange van Nachtzaam draaiden we. En ditmaal Higher Love, de remix. Duurde ruim 7,5 minuut van Stevie Winwood en Keith Urban. En Michael McDonald draaide we daar weer voor van het album Flow State van Keith Urban. Waarin hij allemaal pop en country en rock nummers covert van andere artiesten. Zoals ook dit nummer We Go Back samen met Michael McDonald. En dit is muziek van de script.

muziek van Boston van een tijd geleden alweer. En Amanda en de Scripts en Life is te vinden op het nieuwste album van de band. Dan nu Wizard and Angel Fingers uit 1973. Het was de tweede en laatste nummer 1 hit van de band in het Verenigd Koninkrijk. Geschreven en geproduceerd door Roy Woods. Achtergrondzang werd verzorgd door niemand minder dan de heren van de Beach Boys en de Sudettes. In Nederland werd Angel Fingers geen hit. Terug naar 1973 met Wizard.

vinden op een nieuwste album van deze band. Eigenlijk een afsplitsing van de Young Guns Silver Fox. Want de leadzanger van deze band is ook de leadzanger van Young Guns Silver Fox. De band Mama's Gun, het was The Hardest Yards and Wizard and Angel Fingers uit 73. Die zat daar weer voor. Terug nu naar het eind, naar december 1968. Toen werd het nummer in de Verenigde Staten uitgebracht. In maart 1969 werd het buiten de USA uitgebracht. We hebben het over de Gazoo. Dit is These Eyes.

classics of rock concert classic. Ditmaal een oude hit van de Beatles. Het komt niet zo vaak voor dat ik de covers mooier vind. Dat ik die beter kan appreciëren dan de origineel. En dit keer dus juist wel. Er werd meerdere keren gecoverd. Onder andere door niet de minste Tina Turner. En dit was de uitvoering live van John Farnham. Help, de concert classic. Daarvoor dus uit The Guess Who. Het nummer werd verschillende keren gecoverd. Onder andere door Michael Bolton. Toen nog heette hij Bolotin. In 1976 bracht hij het uit. En Natalie Cole bracht het in 81 uit. En Angie Stone coverde het nummer in een soulvolle versie op haar album Covered in Soul in 2016. The Guess Who, dat is het origineel uit 1968. These Eyes. En dit is REO Speedwagon.

En met Keep On Loving You van REO Speedwagon uit het begin van de jaren 80 kwam weer een eind aan deze aflevering van de Classics of Rock op zondagavond hier op Radio Seabreeze. Ik heb er nog één voor je, dat is een beetje een country-achtig nummer van Tim McGraw. En She's My Kind of Rain uit 2003. Geschreven door Tommy Lee James en Robin Leverfor voor Tim McGraw. Het was de derde single te vinden op zijn album Tim McGraw en The Dancehall Doctors. She's My Kind of Rain is een ballade waarin Tim McGraw op een abstracte wijze zijn vrouw omschrijft. Ik wens je nog een hele fijne zondagavond en graag tot volgende week voor een nieuwe aflevering van de Classics of Rock of voor het Pofrond op zaterdag en zondagmiddag. Hoe dan ook, een fijne week en tot volgende week.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De politie van Rotterdam heeft na onderzoek van RTL Nieuws een 45-jarige vrouw aangehouden. Ze wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het ronselen van een huurmoordenaar via het dark web. De moord is nooit gepleegd omdat de mensen achter de site op het verborgen deel van het internet oplichters waren. Er is $1400 in bitcoins betaald voor de poging tot huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. De vrouw, zonder vaste wonen verblijfplaats, wordt morgen voorgeleid. De Poolse premier Tusk spreekt van een escalatie van Russische kant nadat meerdere drones werden afgevuurd vlakbij de grens van Polen met Oekraïne. Op 2 kilometer van die grens is een passagierstrein aangevallen en een tankstation werd geraakt. Daar brak brand uit. De grensovergang zelf werd niet geraakt. Volgens de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken is dit de terreur van Poetin die direct aan de deuren van de Europese Unie en de NAVO klopt. Moskou zegt dat doelen zijn aangevallen die gebruikt worden om militaire goederen te transporteren. Iran overlegt met de Golfstaten over de straat van Hormuz, maar dat maakt de Amerikaanse president Trump niks uit. Het kan me niet schelen, het is hun zaak, zei hij tegen journalisten tijdens zijn bezoek aan Ierland. Iran blokkeert de zeestraat sinds de oorlog eind februari begon en er worden regelmatig schepen aangevallen. Aan de andere kant blokkeert Amerika de straat van Hormuz voor schepen die van of naar havens in Iran gaan. Door de blokkade wordt er bijna geen olie en aardgas meer via deze route vervoerd. In Eindhoven is in een huis aan de Oude Stadsgracht iemand gevonden die overleden is. Het slachtoffer had een steekwond. Lokale media melden dat het om een vrouw gaat en een man zou meegenomen zijn uit de woning, maar is niet aangehouden. Wat de relatie tussen de twee was, wordt onderzocht. Uit sectie op het lichaam moet blijken of de steekwond fataal was. De politie houdt alle scenario's open. En dan nog het weer. In het zuiden is het bewolkt met af en toe regen. In het midden en noorden is het helder en daar kan later mist ontstaan. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt dan naar 7 graden in het noorden en 15 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: De 1395 HM is er even niet.
4: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: It's Sunday evening in Central Europe. Grace, what do you say? Will you welcome the peeps?
6: It's your responsibility, it's your duty to go and say that to other people. I'm doing my best.
5: All righty then.
7: Before you say another word, may I present to you...
8: Colin Peterson, see if we say it.
9: Bring him in here!
10: Well, smack my ass and call me Judy.
7: The show is on.
11: Hey, this is not a test. This is rockin'.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrum-linkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. De politie van Rotterdam heeft na onderzoek van RTL Nieuws een 45-jarige vrouw aangehouden. Ze wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het ronselen van een huurmoordenaar via het dark web. De moord is nooit gepleegd omdat de mensen achter de site op het verborgen deel van het internet oplichters waren. Er is $1400 in bitcoins betaald voor de poging tot huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. De vrouw, zonder vaste wonen verblijfplaats, wordt morgen voorgeleid. De Poolse premier Tusk spreekt van een escalatie van Russische kant nadat meerdere drones werden afgevuurd vlakbij de grens van Polen met Oekraïne. Op 2 kilometer van die grens is een passagierstrein aangevallen en een tankstation werd geraakt. Daar brak brand uit. De grensovergang zelf werd niet geraakt. Volgens de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken is dit de terreur van Poetin die direct aan de deuren van de Europese Unie en de NAVO klopt. Moskou zegt dat doelen zijn aangevallen die gebruikt worden om militaire goederen te transporteren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
8: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
9: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
10: On a mysterious island. The South China Sea. There is a fortress without walls, protected by an invincible army that needs no ordinary weapons. This is
11: The Show with Colin Peters.
10: Penetrate the secret chambers of Han's evil empire. Discover its secret and destroy with the most ancient and deadly of weapons, the human body. Rated R. Under 17, not admitted without parent.
12: Finally, there's an alternative.
13: Sorry, Stallion. Your weird friend Giraffe is here.
14: This is Colin Peters.
15: Who do you think you are?
14: He's a pirate.
16: That's got to be the best pirate I've ever seen.

Terop. Terop. Terop. All right.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrumlinkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrumlinkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. De politie van Rotterdam heeft na onderzoek van RTL Nieuws een 45-jarige vrouw aangehouden. Ze wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het ronselen van een huurmoordenaar via het dark web. De moord is nooit gepleegd omdat de mensen achter de site op het verborgen deel van het internet oplichters waren. Er is $1400 in bitcoins betaald voor de poging tot huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. De vrouw, zonder vaste wonen verblijfplaats, wordt morgen voorgeleid. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultra zuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
8: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
8: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Muziek kan een gewone minuut veranderen in een moment dat je bijblijft. Niet door iets groots te doen, maar door precies de juiste snaar te raken. Een stem, een tekst of een melodie kan ineens dichtbij voelen. Alsof je even wordt herinnerd aan iets wat je niet bewust zocht. Fijn dat je luistert en welkom bij Dream Sessions. Imagine.

groei je naarmate je het vaker hoort. De eerste keer valt de melodie op, later ontdek je de woorden en daarna misschien pas het verhaal. Iedere luisterbeurt voegt iets toe wat er eerder nog niet was.

0: Achter iedere stem zit een mens met een eigen verhaal. Dat verhaal hoor je niet altijd letterlijk, maar het zit in de manier waarop een zin wordt gezongen. Een kleine aarzeling kan meer zeggen dan een perfecte uitvoering. Daar ontstaat het verschil tussen een lied dat goed klinkt en een lied dat je werkelijk raakt. Die grens is klein, maar je voelt haar onmiddellijk.
1: Oh.

Er zijn melodieën die je niet bewust onthoudt en toch nooit helemaal vergeet. Ze blijven ergens op de achtergrond aanwezig, tot een paar tonen genoeg zijn om ze terug te halen. Dan komt niet alleen de muziek terug, maar ook wat eraan verbonden is. Een plek, een persoon of een gevoel dat met die klanken is meegereisd. Yeah. Muziek bewaart daarmee meer dan alleen geluid.

gaat lang niet altijd over een gelukkige liefde. Juist verlangen, afstand en twijfel geven een verhaal vaak zijn menselijke kant.

uit verliezen en opnieuw durven voelen. In muziek krijgen al die kanten een stem. En daardoor klinkt een eenvoudig lied soms verrassend dichtbij.

0: kan ineens precies verwoorden wat je voelt. De muziek is hetzelfde gebleven, maar jouw leven heeft nieuwe betekenissen toegevoegd. Dat maakt luisteren iedere keer weer persoonlijk.
1: Dit is Dream Sessions. Dream Sessions. Love songs. Love songs.

0: muziek hoeft niet altijd ergens naartoe te werken om je vast te houden. Een rustige melodie kan juist kracht krijgen doordat ze niets forceert.
1: I'm waiting up, saving all my precious time. Losing light, I'm missing my same old us before we learned our truth.

De muziek gaat straks verder zonder ons. Maar wat ze heeft losgemaakt kan nog even meegaan. Een zin kan blijven hangen. Een melodie kan later opnieuw in je gedachten verschijnen. Misschien krijgt één van deze nummers daardoor vandaag nog een heel andere betekenis. Want luisteren eindigt niet altijd wanneer de muziek stopt. Dank je voor het luisteren en tot de volgende Dream Sessions.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrum-linkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig, 's middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
8: Oh, oh, oh, de 1395 HM is er even niet.
9: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrum-linkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig, 's middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
8: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
9: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrum-linkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig, 's middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.